0: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Mm-hmm. Thuis.
1: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen mag niet voor lang, hè?
2: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Makri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
3: Start je zomer goed.
4: Tijdens het koopweekend van 26 tot en met 29 juni wordt Brugge de place to be voor shoppers.
3: Het centrum is autoluw en je kan er koopjes scoren.
4: Shopping Brugge. Er valt altijd wat te beleven.
5: Zeg maat, zou ik een paar dagen bij u kunnen logeren?
6: Ja, hey, je bent een fantastische collega, maar is dat niet wat overdreven?
5: Ja, maar gewoon totdat de schapper gepasseerd is. En de vloerder. En de...
6: Maar waarom heb de Tom Rotiers toch niet gebeld? Eén aanspreekpunt. Alleen maar vakmannen. Altijd stipt en betaalbaar. Kijk maar eens op tomrotiers.be.
5: Amai. Ik zie dat ze ook met terras kunnen doen.
6: Yep. Tom Rotiers. De vakman voor uw vloer.
3: Top 2.

0: nieuws.
1: Een goeiemorgen. Op meerdere plaatsen in Vlaanderen is er schade na het noodweer van gisteravond. Vooral in West- en Oost-Vlaanderen kreeg de brandweer tientallen oproepen binnen van omgewaaide bomen en blikseminslagen. In Anzegem en Avelgem spreken de mensen over een windhoos, maar dat is nog niet bevestigd. In Zingem vloog het dak van een magazijn weg en in Eeklo brak brand uit in twee huizen, wellicht nadat de bliksem daarin sloeg. In Lievegem viel een boom op een auto, een vrouw raakte daarbij gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. En in huizen is een iconische windmolen vernield door de storm. Rond middernacht was het ergste overal voorbij. Ook op het spoor was er gisteravond hinder. Op meerdere plaatsen reden er een tijdje geen treinen. Door omgevallen bomen, op de sporen of doordat de bliksem de bovenleiding had geraakt. En op het WK voetbal heeft de Verenigde Staten zich als tweede land geplaatst voor de tweede ronde. De VS klopte Australië met 2-0 en pakt zo 6-6. In dezelfde groep spelen Turkije en Paraguay op dit moment tegen elkaar. In groep C hebben Brazilië en Marokko een goede zaak gedaan. Marokko versloeg Schotland met 0-1 en Brazilië won met 3-0 van Haiti. Ze staan samen op kop met 4-6. Schotland volgt op 1 punt en Haiti pakte nog niks en is zo ook als eerste land uitgeschakeld op het WK. We krijgen een zonnige en warme dag vandaag, maxima tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Morgen opnieuw veel zon, maar ook kans op onweersbuien en dan tot 34 graden.

0: Top 2. We make you move. Dit is Top 2. Dit is Top 2. Top Headlines.
1: Een goeiemorgen. Op meerdere plaatsen in Vlaanderen is er schade na het noodweer van gisteravond. Vooral in Oost- en West-Vlaanderen kreeg de brandweer tientallen oproepen binnen. Voor omgewaaide bomen, wateroverlast en blikseminslagen. In Anzegem en Avelgem spreken ze over een windhoos, maar dat is nog niet bevestigd. In Zingem vloog het dak van een magazijn weg. En in Eeklo sloeg op verschillende plaatsen de bliksem in en brak brand uit in twee huizen. In Lievegem viel een boom op een auto en in Kruisum is een iconische windmolen vernield door de storm. Rond middernacht was het ergste overal wel voorbij. In Bedford in Engeland zijn twee treinen op elkaar gebotst. Daarbij is minstens één dode gevallen. Het gaat om een van de bestuurders. 90 andere mensen raakten gewond, van wie er een tiental erg aan toe zijn. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval daar kon gebeuren. En op het WK voetbal heeft de Verenigde Staten zich als tweede land geplaatst voor de tweede ronde. De VS klopte Australië met 2-0 en pakt zo 6-6. In dezelfde groep spelen Turkije en Paraguay op dit moment nog tegen elkaar. In groep C hebben Brazilië en Marokko een goede zaak gedaan. Marokko versloeg Schotland met 0-1 en Brazilië won met 3-0 van Haiti. Ze staan samen op kop met 4-6. Schotland volgt op 1 punt en Haiti pakte nog niks en is zoals eerste land uitgeschakeld op het WK. Zonnig en warm vandaag, maxima tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Morgen opnieuw veel zon, maar kans ook op onweersbuien en tot 34 graden.
0: Dit

0: Yes!
1: Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
0: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Op alternate.be stel je jouw perfecte pc samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe pc van Alternate heb je vakantie genoeg.
3: Start je zomer goed.
4: Tijdens het koopweekend van 26 tot en met 29 juni wordt Brugge de place to be voor shoppers.
3: Het centrum is autoluw en je kan er koopjes scoren.
4: Shopping Brugge. Er valt altijd wat te beleven.
3: Top 2. We make you move. We make you move.

0: headlines. Goedemorgen. De grootste supermarkten in ons land blijven hun prijzen verlagen om klanten af te snoepen bij hun concurrenten. Dat blijkt uit een nieuwe vergelijking van de winkelkar in Halen. Expert Pierre-Alexandre Bien.
1: We zien dat de supermarkten toch wel redelijk dicht bij elkaar staan. Dat is ook een van de tekenen dat ondertussen toch wel de bodem bijna bereikt is van die lagere prijzen. Wij verwachten dat na de maand september dat de prijzen in de supermarkten stilaan terug gaan moeten stijgen. Dat zal met mondjesmaten zijn.
0: Colruyt blijft volgens HLN de goedkoopste, maar de kloof met de rest wordt wel wat kleiner. Op heel wat plaatsen in Vlaanderen meten ze de schade op na het stormweer van gisteravond. Vooral in West- en Oost-Vlaanderen kreeg de brandweer tientallen oproepen binnen. Voor omgewaaide bomen, wateroverlast en blikseminslagen. In Eeklo bijvoorbeeld vlogen twee huizen in brand. In Zingem vloog het dak van een magazijn weg en in Lievegem belandde een boom op een auto. In Kruisen vernielde de storm een oude windmolen. De overbuur zag het gebeuren.
2: Ik denk dat we dat een half uurtje ervoor gewoon buiten zaten te eten. In de verte zagen we een onweer komen en op een half uurtje tijd was alles gebeurd. Super hevig, super kort, maar ja, de molen staat er niet meer.
0: Rond middernacht was het ergste overal voorbij. In het zuiden van Libanon zijn 5 doden gevallen bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen. Dat meldde Libanese staatsmedia. De wapenstilstand die Israël en de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah gisteren overeenkwamen, is dus snel weer geschonden. Net voor die deal waren er gisteren ook al zware Israëlische aanvallen. Daarbij vielen zeker 47 doden en bijna 100 gewonden. Op het WK voetbal is Turkije al na 2 groepswedstrijden uitgeschakeld. Het verloor met 0-1 van Paraguay. Dat scoorde al in de 2e minuut, maar speelde meer dan een helft met een man minder. Na toch wel een unieke rode kaart. Aanvaller Miguel Almiron vloog als eerste speler ooit van het veld omdat hij met zijn hand voor zijn mond iets zei tegen een tegenstander. Dat mag niet meer omdat spelers zo mogelijk discriminerend gedrag willen verbergen. Maar Paraguay hield dus stand en won. In dezelfde groep is gastland de Verenigde Staten al zeker van de volgende ronde na 2-0 winst tegen Australië. De VS pakt zo 6-6. En in groep C wonnen Brazilië en Marokko allebei. Marokko won met 0-1 van Schotland en Brazilië met 3-0 tegen Haiti. Ze staan samen op kop met 1 punt meer dan Schotland. Haiti is met 0 punten uitgeschakeld. En onze Rode Duivels hebben gisteravond onze tijd nog een laatste keer getraind in hun basecamp in Seattle. Voor ze het vliegtuig namen naar Los Angeles, waar ze morgenavond hun tweede WK-groepsmatch spelen tegen Iran. Behalve Zeno de Bast trainde iedereen mee. Sportjournalist Jarno Berto vloog mee naar LA.
3: Na een vlucht van 2,5 uur zijn we geland in Los Angeles. De Rode Duivels dus ook. Ze hebben direct het SoFi Stadium bezocht. Het duurste stadion ter wereld. 5 miljard euro voor onder meer een openluchtdak en een videoscherm van 1 miljoen kilo en 6500 vierkante meter.
0: De wedstrijd tegen Iran is er eentje onder hoogspanning voor de Amerikaanse veiligheidsdiensten door de oorlog. Ze nemen daarom extra veiligheidsmaatregelen. Zonnig en warm, tot 31 graden vandaag. Aan zee is het wat koeler. Morgen opnieuw veel zon, wel kans op onweersbuien dan. En tot 34 graden. Ook volgende week blijft het heet, tot 36 graden zelfs. En kans

0: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Mm-hmm. Thuis.
1: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen mag niet voor lang, hè?
2: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
3: Top

0: je appartement aan zee verkopen? Doe dat dan niet via een briefje in een fles? Ah nee, dat doen we met ImmoBlauw. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
1: Mo, zie je kabinetten van Bumode van?
2: Ja.
1: Zie je slim?
2: Tuurlijk.
1: Kun je ding voorspellen?
2: Allee, wat zie je bij wie?
1: Wie had er 2K winnen?
2: Duitsland.
1: Joi.
2: Mo of nee, Marokko?
1: Mo.
2: België.
1: Ja.
2: Frankrijk.
1: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kunt hier niks voorspellen.
2: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hopen. Je dozen.
1: Ja, dat wel.
3: Modu van. Wiederma je kabinetten een zak slimmer.
4: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
5: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
3: Modu van.
2: Liquidator wint. Wiedermooi, kom in het zak slimmer.
6: Amai, daar regent hier binnen.
7: Oh, zwaansnanny.
6: Jawel, er staan er niet meer in de living.
7: Tja, dan is het tijd voor dakmeester.
6: Dakmeester?
7: Ja.
6: Dakmeester.com, want dat dak verdient je.
7: Dakmeester.
6: Zwaansnanny, hé.
8: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
9: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Jobs staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
10: Ik krijg dan niet om u, hè.
11: Schat, ik heb al dus kies gezet. Kijk de keer bij Goosses, Aftrucks en Locristi.
10: Goosses, mijn geen op nee.
11: Het moet weer al juist zien, hè.
10: www.goossesheftrucks.be. Hola, die geeft tot de jaar garantie op hun tweedehands Aftrucks.
11: Dat kun je niet van sukkel, hè.
10: Goosses, al meer of 20 jaar, nieuwe en tweedehandse elektrische heftrucks en nog veel meer.
12: Land of Love, zaterdag 29 augustus, Torhout. 5 stages, meer dan 50 artiesten. Tickets en info, landoflove.be.
13: Aston Beach Festival. 10, 11 en 12 juli op het Kleinstrand in Oostende. 12 stages met Miss Monique, Green Velvet, Amber Bros, Andromedic en meer. Bestel nu je tickets op austinbeach.be.
14: Start je zomer goed.
15: Tijdens het koopweekend van 26 tot en met 29 juni wordt Brugge de place to be voor shoppers.
14: Het centrum is autoluw en je kan er koopjes scoren.
15: Shopping Brugge. Er valt altijd wat te beleven.
16: Supporter dit WK mee voor onze duivels. Kom naar Café Courtois in Frame Hasselt. En beleef elke match van onze nationale ploeg op groot scherm. Meer info en tickets via cafécourtois.be.
17: Yo gastjes, ook nog op zoek naar een uitstap voor uw vrijgezellen teambuilding.

0: kunnen niet missen.
1: Die dure brandstofprijzen ook beu? Kies voor een super hybrid of volledig elektrische Omoda of Jeku bij Begin. Inclusief 7 jaar garantie. Nieuw Omoda en Jeku Begin. Torhoutse Steenweg in Oostende of begin.be.

0: 2. Dit is top 2. Top headlines.
1: Goedemorgen. De prijzenoorlog tussen onze supermarkten duurt voort. De grootste ketens blijven hun prijzen verlagen om klanten af te snoepen van hun concurrenten. Dat blijkt uit een nieuwe vergelijking van de winkelkar in Haarlem. Expert Pierre-Alexandre Biet.
2: We zien dat de supermarkten toch wel redelijk dicht bij elkaar staan. Dat is ook een van de tekenen dat ondertussen toch wel de bodem bijna bereikt is van die lagere prijzen. Wij verwachten dat na de maand september dat de prijzen in de supermarkten stilaan terug gaan moeten stijgen. Dat zal met mondjesmaten zijn.
1: Colruyt blijft volgens Haarlem de goedkoopste, maar de kloof met de rest wordt wel wat kleiner. Het zal nog bijna 10 jaar duren vooraleer je op elke trein in ons land deftig kan bellen of surfen op het internet. Dat zegt minister van Mobiliteit Krukke in het Nieuwsblad. In treinen in andere landen gaat dat beter. Volgens Krukke komt dat door een speciale coating op de ramen bij ons, om de warmte van buiten uit de wagons te houden. Maar daardoor komen ook 4 en 5G amper binnen. Daar wordt nu aan gewerkt, zegt Krukke. Maar dat duurt zijn tijd. En na minder dan 24 uur is de wapenstilstand tussen Israël en de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon al aan flarden geschoten. Bij nieuwe Israëlische aanvallen in het zuiden van het land vielen zeker 5 doden. Dat meldde Libanese staatsmedia. Gisteren, net voor de deal, kwamen ook al 47 mensen om bij zware Israëlische aanvallen. Daarbij vielen ook bijna 100 gewonden. De situatie in Libanon is ook belangrijk voor de vredesgesprekken tussen Iran en de VS. Zonnig en warm, tot 31 graden. Aan zee is het wel wat koeler. Morgen opnieuw veel zon, wel kans op onweersbuien dan, en tot 34 graden.

0: top 2 gehaakt.
1: Festiloco! Nog fouter, nog stouter! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Ontdek alles over Festiloco straks vanaf 4 uur. Top 2. We make you move.

0: Hallo, Key to Party, kan ik u helpen?
1: Yes, I speak a bit English, yes.
0: Yes, wij verhuren bigge tents, smalle tents, chique tents, alle tents voor ons. Yes, voor parties, but also for meetings and other evenements. The key. Ja, maar nee, no, the tent is open, eh? So you don't need the key, eh? Everything is on key2party.be. Key2party.be.
2: Zeg, en do you or your friends want to work here? Send us een mailtje, nee?
3: Je hebt te veel afval. Brukko. Je breekt af. Brukko. Je verbouwt. Brukko. Je kan niet wachten en wil nooit te veel betalen. Brukko. Je wil Brukko met de C van containers in alle maten en gewichten. Vraag je offerte aan op brukko-containers.com. Brukko.
4: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar. In een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
5: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
6: Zaterdag, 27 juni. Natuurdomein De Krijkemeerse. Dreambeats. 5 podia. Met onder andere Matten, Mark with a K en Michael Amani. Dreambeats. Where music meets magic. Tickets, dreambeats.be.
7: Nieuw. Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Mentos Vibes. Een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes. It's a vibe.
8: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw totten?
9: Ja, vent, ik zie ik even de zon aan het zetten, hè. Maar ja, kan ik moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is door ze biedt sauna.
8: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
9: Sun wie?
8: Sun Systems.
10: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
9: Ja, chique ding is dat, hè.
8: Sun Systems. Ja, hallo maat.
11: Die dure brandstofprijzen ook de? Kies voor een van de 8 elektrische Kia-modellen bij Kia Begin. Nieuw Kia EV2. Vanaf slechts €23.290. Kia Begin in Oostende en Brugge. Of begin.be.
12: Yo hastjes, MC Drummer hier. 15 jaar Camping Kids Club. Zaterdag 22 augustus. Met onder andere Mark with a K and Friends, Pat B en Little MG. Ticketten, campingkidsclub.be. 15 jaar Camping Kids Club. Dat wilde niet missen.
13: We make you move. Top 2.

0: 2.
1: Mm-hmm. Ooh, yeah. You know.

0: Nieuws.
1: Goedemorgen. Een nieuwe relatiebarometer moet het aantal gevallen van partnergeweld doen dalen en het taboe rond intrafamiliaal geweld doorbreken. Etienne Verhasselt stelde hem op samen met experts. De relatiebarometer is een soort bladwijzer met vragen en een kleur die aangeeft waar jij ergens zit.
2: Als u daar naar kijkt, dan zie je onmiddellijk, ik zit safe of oei oei, er is toch iets aan de hand. Of ik zit echt in een rood gebied van ik moet dringend hulp roepen, anders is het misschien morgen te laat. En dan kan je op de achterzijde allemaal instanties zien, van politie tot privé-initiatieven, waar mensen zich toe kunnen richten voor hulp.
1: Je kan de barometer vinden bij je huisarts, in politiekantoren, in stations en in bibliotheken. Het aantal gevallen van intrafamiliaal geweld is in 5 jaar tijd met een 50 gestegen. De horeca aan onze kust verwacht een topweekend door het warme zomerweer. Je hoort Michel Martens van Westtour.
3: De gemiddelde bezetting langs de hele kustlijn in de hotels zit op een gemiddelde van 90%, wat dat eigenlijk wel een topweekend is voor de zomer.
1: Maar de kust verwacht ook een pak dagjestoeristen. Daarom legt de NMBS dit weekend extra treinen in. En in München is een goederentrein van een brug gestort. Volgens de Duitse politie vielen 2 wagons zo'n 5 meter naar beneden. Ze kwamen daar op de weg terecht. Er viel 1 zwaargewonde, wellicht de bestuurder. De trein vervoerde geen gevaarlijke producten. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval kon gebeuren. Zonnig en warm vandaag, tot 31 graden. Aan zee wel wat koeler. Morgen opnieuw veel zon, wel kans op onweersbuien dan, en tot 34 graden.

0: Oh, ik ben gisteren van mijn trap gevallen, jong.
1: Jai, dan moet je toch bij Trappen op Maat zijn, hè.
0: Trappen op Maat?
1: Geconfigureerd uw trap online en je hebt direct uw richtprijs.
0: Trappenopmaat.be. Ontwerp vandaag nog jouw trap.
2: Zeg, zitten je geburen weer al te gluren? Ik wil privacy.
3: Oh, dan moeten we van die zonnewerende of privacyfolies van JVO Glasfolies laten plaatsen.
2: Waar wacht je nog op?
4: Check jvoglasfolies.be. Voor elk raam de juiste folie.
5: Mo, zie je kabinetten van Bumode van?
6: Ja, ook.
5: Zie je slim?
6: Tuurlijk.
5: Kun je ding voorspellen?
6: Alleen, wat zie je wel mee?
5: Wie had er 2K winnen?
6: Uit Duitsland.
5: Joi.
6: Mo of nee, Marokko?
5: Mo.
6: Baaien.
5: Ja.
6: Frankrijk.
5: Ja, stop, mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kan hier juist niks voorspellen.
6: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hokken. Je dwozen.
5: Ja, dat wel.
7: Mo van. Wieder maakt je kabinetten een zak slimmer.
8: Hallo, Key to Party, kan ik je helpen? Yes, I speak a bit English, yes. Yes, wij verhuren bigge tents, smalle tents, chique tents, alle tents voor rents. Yes, voor parties, but also for meetings and other evenements. The key. Ja, maar nee, no, the tent is open, eh? So you don't need the key, eh? Everything is on key2party.be. Key2party.be.
9: Zeg, en do you or your friends want to work here? Send us a mailtje, nee?
7: Modu van.
6: Liquidator wint. Wiedermaal, ik kom in het zak slimmer.
10: Je hebt te veel afval. Brugo. Je breekt af. Brugo. Je verbouwt. Brugo. Je kan niet wachten en wil nooit te veel betalen. Brugo. Je wil Brugo met de C van containers in alle maten en gewichten. Vraag je offerte aan op brugo-containers.com. Brugo.
11: Zaterdag, 27 juni. Natuurdomein De Krekenmeerse. Dreambeats. 5 podia. Met onder andere Matten, Mark with a K en Michael Amani. Dreambeats. Where music meets magic. Tickets. Dreambeats.be.
12: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
13: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Jobs staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
14: Ik raag dan niet om uges, hè.
15: Schat, ik had al dus kies gezegd. Kijk de keer bij Goosses, Aftrucks en Locristi.
14: Goosses, mijn geen op nee.
15: Het moet weer al juist te zien, hè.
14: www.goossesheftrucks.be. Hola, er zijn al nieuwe elektrisch transpalet voor €995.
15: Dat kan je niet voor sukkel, nee.
14: Goosses, al meer of 20 jaar, nieuwe en tweedehandse elektrische heftrucks en nog veel meer.
16: Land of Love. Zaterdag 29 augustus. Tot oud. 5 stages. Meer dan 50 artiesten. Tickets en info. Landoflove.be.
17: Aston Beach Festival. 10, 11 en 12 juli op het Kleinstrand in Oostende. 12 stages met Miss Monique, Green Velvet, Amber Bros, Andromedic en meer. Bestel nu je tickets op austinbeach.be.
18: Start je zomer goed.
19: Tijdens het koopweekend van 26 tot en met 29 juni wordt Brugge de place to be voor shoppers.
18: Het centrum is autoluw en je kan er koopjes scoren.
19: Shopping Brugge. Er valt altijd wat te beleven.
18: Nieuw. Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Mentos Vibes. Een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes. It's a vibe.
20: Met Attilex zie je nooit de draad kwijt. Met onze professionele kabels verbinden wij alles. Je toestellen, je installaties, zelfs heel mijn schoonmoeder. Allee, hou help me dat, blazam bluf, nee. Attilex.be. Sterk in professionele kabels, snel in service.

0: We make you move. Dit is top 2. Top 2. Dit is top 2. Top headlines.
1: Goedemorgen. Een nieuwe relatiebarometer moet het aantal gevallen van partnergeweld doen dalen en het taboe rond intrafamiliaal geweld doorbreken. Etienne Verhasselt stelde hem op samen met experts. De relatiebarometer is een soort bladwijzer met vragen en een kleur die aangeeft waar jij ergens zit.
2: Als u daar naar kijkt, dan zie je onmiddellijk, ik zit safe of oei oei, er is toch iets aan de hand. Of ik zit echt in een rood gebied van ik moet dringend hulp roepen, anders is het misschien morgen te laat. En dan kan je op de achterzijde allemaal instanties zien, van politie tot privé-initiatieven, waar mensen zich toe kunnen richten voor hulp.
1: Je kan de barometer vinden bij je huisarts, in politiekantoren, in stations en in bibliotheken. Het aantal gevallen van intrafamiliaal geweld is in 5 jaar tijd met een vijfde gestegen. De horeca aan onze kust verwacht een topweekend door het warme zomerweer. Je hoort Michel Martens van Westtour.
3: De gemiddelde bezetting langs de hele kustlijn in de hotels zit op een gemiddelde van 90%, wat dat eigenlijk wel een topweekend is voor de zomer.
1: Maar de kust verwacht ook een pak dagjestoeristen. Daarom legt de NMBS dit weekend extra treinen in. En in München is een goederentrein van een brug gestort. Volgens de Duitse politie vielen 2 wagons zo'n 5 meter naar beneden. Ze kwamen daar op de weg terecht. Er viel 1 zwaargewonde, wellicht de bestuurder. De trein vervoerde geen gevaarlijke producten. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval kon gebeuren. Zonnig en warm vandaag, tot 31 graden. Aan zee wel wat koeler. Morgen opnieuw veel zon, wel kans op onweersbuien dan, en tot 34 graden.

0: Imo aan de kust? Dat is kiezen voor Imo Blauw. Het enige wat wij niet verkopen zijn zandkastelen. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check imoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
1: Je hebt te veel afval. Bruco. Je breekt af. Bruco. Je verbouwt. Bruco. Je kan niet wachten en wil nooit te veel betalen. Bruco. Je wil Bruco met de C van containers in alle maten en gewichten. Vraag je offerte aan op bruco-containers.com. Bruco.
2: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
3: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
4: Zaterdag, 27 juni. Natuurdomein De Krijkemeerse. Dreambeats. 5 podia. Met onder andere Matten, Mark with a K en Michael Amani. Dreambeats. Where music meets magic. Tickets, dreambeats.be.
5: Ik raag dan niet om u, hè.
6: Schat, ik heb al dus kies gezegd. Kijk de keer bij Hoosjes, Aftrucks en Locristi.
5: Gooses, mijn geen op nee.
6: Het moet weer al juist te zien, hè.
5: www.gooseshaftrucks.be. Hola, die geeft tot de jaar garantie op 102 Aftrucks.
6: Dat kan je niet van sukkelen, hè.
5: Gooses, al meer of 20 jaar. Nieuwe en tweedehands elektrische Aftrucks en nog veel meer.

0: Top 2 gehackt.
1: Festiloco. Nog fouter, nog stouter. Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove.
0: Ontdek alles over het Festiloco straks vanaf 4 uur. Top 2. We make you move.

0: Evenemens.
1: Goedemiddag. De federale topministers zitten samen op een extra kern, onder meer over de termijn voor abortus. Nu kan dat tot 12 weken zwangerschap. N-VA en CD&V willen

0: dat verlengen tot maximaal 14 weken. MR, Vooruit en Les Engagés gaan voor 18 weken. Maar dat ziet CD&V vicepremier Annelies Verlinde niet zitten.
1: Daarover zijn afspraken gemaakt. Wat ik naar voren heb gebracht is zowel inhoudelijk als qua timing de vraag van de coalitiepartners. En wij zijn daar heel duidelijk over geweest. Dat is de afspraak die geweest is en dat zijn de teksten die op tafel liggen nu. Coalitiepartners kunnen daar niet verrast over zijn.
0: Vooruit dreigt ermee om dinsdag een voorstel van oppositiepartij PS om effectief naar 18 weken te gaan te steunen, wat de druk op de regering De Wever verhoogt. De kern heeft het ook over de begroting en de extra inspanningen die nodig zijn. In een park in Antwerpen heeft de politie afgelopen nacht 19 mensen opgepakt op een illegale raveparty. Die hebben ze ook stilgelegd daarna. De politie zette onder meer een drone en montage in. De agenten vonden er ook drugs en een verboden wapen. Een nieuwe relatiebarometer moet het aantal gevallen van partnergeweld doen dalen en het taboe rond intrafamiliaal geweld doorbreken. Etienne Verhasselt stelde hem op, samen met experts. De relatiebarometer is een soort platwijzer met vragen en een kleur die aangeeft waar jij ergens zit.
2: Als u daar naar kijkt, dan zie je onmiddellijk, ik zit safe, of oei oei, er is toch iets aan de hand. Of ik zit echt in een rood gebied van, ik moet dringend hulp roepen, anders is het misschien morgen te laat. En dan kan je op de achterzijde allemaal instanties zien, van politie tot privé-initiatieven, waar mensen zich toe kunnen richten voor hulp.
0: De barometer ligt binnenkort bij huisartsen, in politiekantoren, stations en bibliotheken. Het aantal gevallen van intrafamiliaal geweld is in 5 jaar tijd met een vijfde gestegen. De horeca aan onze kust verwacht een topweekend door het warme zomerweer. Je hoort Michel Martens van Westtour.
3: De gemiddelde bezetting langs de hele kustlijn in de hotels zit op een gemiddelde van 90%, wat dat eigenlijk wel een topweekend is voor de zomer.
0: Maar de kust verwacht ook een pak dagjes toeristen. Daarom legt de NMBS dit weekend extra treinen in. Niet alleen bij ons heeft het gisteravond stevig gestormd, ook onze buurlanden zijn getroffen. In het noorden van Nederland kwam een vrouw van 25 om toen een boom op haar auto viel. En een man brak zijn enkel toen twee bomen op een feesttent vielen tijdens een trouwfeest. Net als bij ons was er op verschillende plaatsen ook wateroverlast en liepen gebouwen schade op. En in Rastatt, in Duitsland, niet ver van de grens met Frankrijk, zijn 9 gewonden gevallen toen de bliksem insloeg tijdens een handbalfestival. 6 van hen liggen in het ziekenhuis, maar niemand is in levensgevaar. Vanmiddag en vannacht blijft het zonnig en warm tot 31 graden, aan zee wat koeler. Vannacht is er ook kans op enkele stevige buien. Morgen opnieuw veel zon, wel kans op een pittige bui, tot 34 graden dan. Dat is ook volgende week zo, bij maximaal tot 36 graden.
4: Dit is Top 2.

0: Hallo, Key to Party, kan ik u helpen?
1: Yes, I speak a bit English, yes.
0: Yes, wij verhuren bigge tents, smalle tents, chique tents, alle tents voor rents. Yes, voor parties, but also for meetings and other evenements. The key. Ja, maar nee, no, the tent is open, eh? So you don't need the key, eh? Everything is on key2party.be. Key2party.be.
2: Zeg, en do you or your friends want to work here? Send us een mailtje, nee?
3: Je hebt te veel afval. Bruco. Je breekt af. Bruco. Je verbouwt. Bruco. Je kan niet wachten en wil nooit te veel betalen. Bruco. Je wil Bruco met de C van containers in alle maten en gewichten. Vraag je offerte aan op bruco-containers.com. Bruco. Zaterdag, 27 juni. Natuurdomein De Krijkemeerse. Dreambeats. 5 podia. Met onder andere Matten, Mark with a K en Michael Amani. Dreambeats. Where music meets magic. Tickets. Dreambeats.be.
4: Amai, daar regent hier binnen.
5: Oh, zwaansnanny.
4: Jawel, er staan er niet meer in de living.
5: Tja, dan is het tijd voor dakmeester.
4: Dakmeester?
5: Ja.
3: Dakmeester.com. Want dat dak verdient je.
5: Dakmeester. Zwaansnanny, hè.

0: Headlines.
1: Goedemiddag. CD&V-justitieminister Annelies Verlinde waarschuwt coalitiepartner Vooruit. Dat dreigt ermee om dinsdag een wetsvoorstel te steunen van oppositiepartij PS over een langere termijn voor abortus. CD&V en N-VA willen de termijn verlengen van 12 naar 14 weken zwangerschap. Onder meer Vooruit gaat voor 18 weken, net als de PS. Meestemmen kan voor problemen zorgen, zegt Verlinde.
2: Ik denk dat dat heel onverstandig zou zijn. Er zijn heel veel socio-economische thema's die voor ons liggen. We hebben een heel belangrijke opdracht om de begroting te saneren, om ervoor te zorgen dat de pensioenen betaalbaar blijven.
3: Tot aan het einde van de regering, is dat wat u zegt? Dan kan niks meer?
2: Ik ga daarover geen uitspraken doen. Ik denk dat iedereen wijs genoeg is om te weten hoe men daarmee moet omgaan.
1: Elke week worden minstens 30 Vlamingen betrapt omdat ze een oprit of een betonnen tuinpad aanlegden zonder vergunning. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen in het Nieuwsblad. Wellicht zijn er in werkelijkheid nog veel meer overtredingen. Maar veel mensen beseffen het zelf niet, zegt expert Tom Koppes.
4: Vanaf dat het gezamenlijke oppervlakte van terrassen en zwembaden enzovoort meer dan 80 vierkante meter is, moet je in principe een omgevingsvergunning aanvragen bij de gemeente. Ik denk dat veel mensen dat niet weten. De regelgeving is eigenlijk wel redelijk ingewikkeld om te weten wat dat juist mag en niet mag.
1: Bijna 16% van Vlaanderen is verhard en dat cijfer stijgt elk jaar. En elke dag verdwijnt er in Vlaanderen bijna 4 hectare open ruimte. Dat is een daling tegenover pakweg 10 jaar geleden, maar ongeveer evenveel als de laatste jaren. De daling zet zich dus niet voort. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het departement Omgeving. In totaal is nu zowat 1/3 van de ruimte in Vlaanderen ingenomen door de mens. En dat is een pak meer dan in andere landen. Vanmiddag zonnig en tot 31 graden. Vanavond en vannacht stijgt de kans op pittige onweersbuien. Morgen opnieuw veel zon, maar ook kans op onweer. En tot 34 graden.

top 2 gehaakt. Festiloco. Nog fouter, nog stouter. Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninoven. Ontdek alles over Festiloco straks vanaf 4 uur. Top 2. We make you move.

0: Hallo, Key to Party, kan ik u helpen?
1: Yes, I speak a bit English, yes.
0: Yes, wij verhuren bigge tents, smalle tents, chique tents, alle tents voor rents. Yes, voor parties, but also for meetings and other evenements. The key. Ja, maar nee, no, the tent is open, eh? So you don't need the key, eh? Everything is on key2party.be. Key2party.be.
2: Zeg, en do you or your friends want to work here? Send us a mailtje, nee?
3: Je hebt te veel afval. Bruco. Je breekt af. Bruco. Je verbouwt. Bruco. Je kan niet wachten en wil nooit te veel betalen. Bruco. Je wil Bruco met de C van containers in alle maten en gewichten. Vraag je offerte aan op bruco-containers.com. Bruco.
4: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar. In een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
5: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
6: Zaterdag, 27 juni. Natuurdomein De Krekenmeerse. Dreambeats. 5 podia. Met onder andere Matten, Mark Winnekay en Michael Amani. Dreambeats. Where music meets magic. Tickets. Dreambeats.be.
7: Austin Beach Festival. 10, 11 en 12 juli op het klein strand in Oostende. 12 stages met Miss Monique, Green Velvet, Amber Bros, Andromatic en meer. Bestel nu je tickets op austinbeach.be.
8: Nieuw, Mentos Vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe. Mentos Vibes, een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes, it's a vibe.
9: Die dure brandstofprijzen ook beu? Kies voor een super hybrid of volledig elektrische Omoda of Jeku bij Begin. Inclusief 7 jaar garantie. Nieuw Omoda en Jeku Begin. Torhoutse Steenweg in Oostende of begin.be.

0: Nieuws.
1: Goedemiddag. De keizer en keizerin van Japan zijn aangekomen in ons land voor een staatsbezoek van 3 dagen. Hun vliegtuig landde vanmiddag op Melsbroek en kroonprinses Elisabeth wachtte hen daarop. Royalty-watcher Wim de Handschutter over hun programma.
2: De eerste dagen zijn ze zo'n beetje op vakantie. Ze logeren bij Philippe en Mathilde, eerst in het kasteel van Chernion in de Ardennen en daarna verhuizen ze naar het kasteel van Laken. Het staatsbezoek zelf begint officieel dinsdag met een reeks ceremonies, bezoeken aan het stadhuis van Brussel, bij premier De Wever en aan het parlement en s'avonds vindt het prestigieuze staatsbanket plaats in het kasteel van Laken.
1: In Frankrijk zullen leerlingen in het 4e middelbare vanaf volgend jaar 1 uur per week les krijgen over artificiële intelligentie. Dat heeft de premier Le Cornu aangekondigd. Leerlingen zullen tijdens de lessen onder meer kritisch leren nadenken over AI. En in de ronde van Catalonië is de fiets van topfavoriete Paula Blasi gestolen. Dat meldt haar ploeg op sociale media. De mechaniciens van de ploeg merkten het gisteravond op bij een controle van het materiaal. Volgens hen gaat het om een fiets in de officiële teamkleuren die heel herkenbaar is. Blasi liet het niet aan haar hart komen en won op een andere fiets vandaag de rit. Vanmiddag zonnig en tot 31 graden. Vanavond en vannacht stijgt de kans op pittige onweersbuien. Morgen opnieuw wel veel zon, maar ook kans op onweer en tot 34 graden. Dat is ook het weer voor de volgende week. Maximaal tot 36 graden dan. 'S Nachts gaan we niet onder de 20 graden.

0: dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Mm-hmm. Thuis.
1: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen mag niet voor lang, hè?
2: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.

0: Oh, ik ben gisteren van mijn trap gevallen, jong.
1: Jai. Dan moet je toch bij Trappen op Maat zijn, hè.
0: Trappen op Maat?
1: Geconfigureerd uw trap online en je hebt direct uw richtprijs.
2: Trappenopmaat.be. Ontwerp vandaag nog jouw trap.
3: Mo, zie je kabinetten van Bumode van?
4: Ja.
3: Zie je slim?
4: Tuurlijk.
3: Kun je ding voorspellen?
4: Allee, wat zie je wel mee?
3: Wie had er 2K winnen?
4: Duitsland.
3: Joi.
4: Mo of nee, Marokko.
3: Mo.
4: Baaien.
3: Ja.
4: Frankrijk.
3: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kunt je just niks voorspellen.
4: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te houden. Je dwozen.
3: Ja, dat wel.
4: Modu van. Wieder maakt je kabinetten een zak slimmer.
5: Wilt je uw appartement aan zee verkopen? Doe dat dan niet via een briefje in een fles. Ah nee, dat doen we met ImmoBlauw. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
4: Modu van.
6: Gelijk wie dat er wint, wie er mooi kom in het zak slimmer.
7: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
8: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Jobs staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
9: Land of Love. Zaterdag 29 augustus. Torhout. 5 stages. Meer dan 50 artiesten. Tickets en info. Landoflove.be.
10: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw totten?
11: Ja, vent, ik zie ik even de zon aan het zetten, hè. Maar ja, kan ik het moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
10: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
11: Sun wie?
10: Sun Systems.
12: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
11: Ja, chique ding is dat, hè.
10: Sun Systems. Ja, hallo maat.
13: Supporter dit WK, mee voor onze duivels. Kom naar Café Courtois in Frame Hasselt en beleef elke match van onze nationale ploeg op groot scherm. Meer info en tickets via cafécourtois.be.
14: Hallo met Atilex.
15: Ik ben op zoek naar een kabel.
14: Ah, kabel. En wat voor een kabel? Aardingskabel, brandkabel, voedingskabel, installatiedraad?
15: Nu ben ik de draad kwijt.
14: Dat kan gebeuren. Check ons assortiment op atilex.be.

0: Bubbeltje nieuws bij Moot.
1: Die dure brandstofprijzen ook de? Kies voor een van de 8 elektrische Kia-modellen bij Kia Begin. Nieuw Kia EV2. Vanaf slechts €23.290. Kia Begin in Oostende en Brugge. Of begin.be.

0: Martens. Goedemiddag. De regering gaat 20% van haar aandelen in de staatsbank Belfius verkopen. Dat heeft het kernkabinet beslist. Politiek journalist Karel Latree legt uit.
1: Vanaf maandag kunnen geïnteresseerde bieders een bod doen op 20% van de aandelen van Belfius. De regering hoopt ergens dat er Belgische investeringsgroepen of families zich aandienen. En de verkoop zou zo'n 2 miljard euro moeten opleveren voor de federale begroting.
0: Iran sluit de zeestraat van Hormuz opnieuw af. Dat laat het Iraanse regime weten. Het is een reactie op nieuwe Israëlische aanvallen op Libanon. Daarbij zijn zeker 16 doden gevallen. Iran zegt dat Israël daarmee het voorlopige vredesakkoord tussen Iran en de VS schendt. Daarin staat ook een staakt het vuren tussen Israël en Libanon. En het Griekse eiland Kreta is vanmiddag opgeschrikt door twee aardbevingen. Ze hadden een kracht van 4,6 en 5,3 en volgden elkaar met enkele minuten tussen. Dat melden lokale media. De schokken waren op het hele eiland te voelen, maar er is geen schade gemeld. Vanmiddag zonnig en tot 31 graden. Vanavond en vannacht stijgt de kans op pittige onweersbuien. Morgen opnieuw veel zon, maar ook kans op onweer. En tot 34 graden. Dat is ook het weer voor de volgende week. Maximaal tot 36 graden dan. 'S Nachts gaan we niet onder de 20 graden.
2: Dit is Top 2. Top 2 haakt. Dit uur wordt gehackt door Festival.

0: Top 2 haakt.
1: 6 uur lang nemen ze hier de radio over op Top 2 Festiloco. Welkom, mannen. Welkom in de studio.
2: Hallo.
3: Hallo.
1: Het gaat gezellig worden, hè?
2: Sowieso.
1: Wat gaan we 6 uur lang doen?
2: Plezier maken.
1: En babbelen, en muziek maken en een beetje, ja, de sfeer is dat van Festiloco. Ja, als je het festival zou moeten beschrijven in 3 woorden, welke 3 zouden dat dan zijn, Manu?
3: Fouter, stouter en zotter.
1: Ja, ik denk dat dat inderdaad wel alles samenvat, want ja, jullie zijn wel een iets ander festival dan de gewone mainstream festivals. Jullie pakken het net iets anders eraan, hè?
4: Ja, dat klopt. Manu, de organisator, heeft eigenlijk een heel goed concept in elkaar gestoken, waar dat toch eigenlijk een heel breed publiek aan zijn trekken komt.
1: Zeg, als je er nog nooit bent geweest, hoe zou je de sfeer van het festival omschrijven als je er inderdaad nog nooit bent geweest?
2: Zot. Nee, het is echt wel gek, want de mensen weten wat ze kunnen verwachten. En het voordeel van het Festiloco is dat er heel veel verschillende genres zijn en iedereen... Ja, kan zijn ding krijgen, hè, voor ieder wat wils.
1: Oké, we gaan straks nog veel meer jappen, maar ik geloof dat het echt al heel zot gaat worden hier. Straks veel meer Festiloco.
0: Top 2 haakt. Festiloco.

0: Onze living is warmer dan een frietketel.
1: Misschien moeten we toch eens die van JVO glasfolies laten komen. Zij plaatsen zonnewerende folie op elk raam.
2: Check jvoglasfolies.be. Voor elk raam de juiste folie.
3: Hallo, Key to Party, kan ik u helpen? Yes, I speak a bit English, yes. Yes, wij verhuren bigge tents, smalle tents, chique tents, alle tents voor rents. Yes, voor parties, but also for meetings and other evenements. The key. Ja, maar nee, no, the tent is open, eh? So you don't need the key, eh? Everything is on key2party.be. Key2party.be.
4: Zeg, and do you or your friends want to work here? Send us a mailtje, eh?
5: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
6: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
7: Zaterdag 27 juni, Natuurdomein De Krekenmeerse. Dreambeats, 5 podia met onder andere Matten, Mark Winnekay en Michael Amani. Dreambeats, where music meets magic. Tickets, dreambeats.be.
8: Amai, daar regent hier binnen.
9: Oh, zwaansnanny.
8: Jawel, er staan er niet meer in de living.
9: Tja, dan is het tijd voor dakmeester.
8: Dakmeester?
9: Ja.
8: Dakmeester.com, want dat dak verdient je.
9: Dakmeester.
8: Zwaansnanny, hè.
10: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
11: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
12: Ik raag dan niet om uges, hè.
13: Schat, ik had al dus kies gezet. Kijk de kip bij Goosses, Aftrucks en Locristi.
12: Goosses, mijn geen op nee.
13: Het moet weer al juist zien, hè.
12: www.goossesheftrucks.be. Hola, er zijn al nieuwe elektrisch transpalet voor €995.
13: Dat kan je niet voor sukkel, nee?
12: Goosses, al meer of 20 jaar, nieuwe en tweedehandse elektrische heftrucks en nog veel meer.
14: Aston Beach Festival. 10, 11 en 12 juli op het Kleinstrand in Oostende. 12 stages met Miss Monique, Green Velvet, Amber Bros, Andromatic en meer. Bestel nu je tickets op austinbeach.be.
15: Start je zomer goed.
16: Tijdens het koopweekend van 26 tot en met 29 juni wordt Brugge de place to be voor shoppers.
17: Het centrum is autoluw en je kan er koopjes scoren.
18: Shopping Brugge. Er valt altijd wat te beleven.
19: Ja, hallo maat. Wat is dat met jouw totten?
20: Ja, vent. Ik zie ik even de zon aan het zitten, hè. Maar ja, kan ik moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is door ze biedt sauna.
21: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
20: Sun wien?
21: Sun Systems.
22: Ah, kijk papa. Sunsystems.be.
20: Ja, chique ding is dat, hè.
21: Sun Systems. Ja, hallo maat.
23: Die dure brandstofprijzen ook beu? Kies voor een super hybrid of volledig elektrische Omoda of Jeku bij Begin. Inclusief 7 jaar garantie. Nieuw Omoda en Jeku Begin. Torhoutse Steenweg in Oostende of begin.be.
24: Yo hastjes, MC Drummer hier. 15 jaar Camping Kids Club. Zaterdag 22 augustus. Met onder andere Reggie, Yves de Ruiter, Silver en Frankske van de Zillion. Koop je onder ticketten. Campingkidsclub.be. 15 jaar Camping Kids Club. Dat wilde niet missen.
25: Top 2. Top 2 Hacked. Festiloco.

0: 2 haakt.
1: Het is een beetje teren op de nostalgie van vroeger. Fout en stout zomerfestival. Ik heb het over Festi Loco. En bijna alle genres die komen daar aan bod, want het gaat natuurlijk lekker breed bij jullie, hè?
2: Ja, zeker en vast, ja. Met de drie podia's hebben we drie verschillende genres. En voor ieder wat wils, natuurlijk.
1: Oké, Festi Loco, het is zo met een kwinkslag. Maar hoe begin je dan eigenlijk met het samenstellen van de line-up? En hoe vroeg ligt die al vast?
2: Goh. Eigenlijk, de week na het festival beginnen we al met de volgende line-up.
1: Bye.
2: En zelfs nu zijn we al een beetje bezig met de headline.
1: 2027. Wauw, oké, dat gaat snel. Maar jullie hebben ook wel een heel, ja, toch wel veel Belgische artiesten op de line-up staan. Dus er is toch wel een zekere Belgische verankering. Vinden jullie dat belangrijk?
2: Ja, zeker en vast. Het is de dance scene ook in België. Allee, de muziek. Er is zoveel Belgische muziek dat wereldwijd overal nog gedraaid wordt. En Festi Loco teert ook op de nostalgie van vroeger een beetje, van de discotheken. Ook van de 90s. Mm-hmm. Dus dat is op ons lijf geschreven. Hè.
1: Mm-hmm. Is er zo iemand op de line-up waar je zoiets hebt van ach, daar ben ik nu wel heel trots op dat we die dit jaar hebben kunnen boeken?
2: Ja, dit jaar, Too Unlimited, dat is toch, allee, die nummers, ik was nog, ik denk dat ik mijn pamper nog aan had, als die nummers uitkwamen, maar ik herken die nog. No Limit, Twilight Zone.
1: Ik wist zelfs niet meer dat ze aan het optreden waren, of dat ze nog optreden.
2: Ja, die treden nog op, ja.
1: Wow.
2: Ray is nog altijd dezelfde, maar zijn side chick, die is al een paar keer veranderd.
3: Ja.
1: Zijn er dan ook nog zo, Too Unlimited, dat is zo'n bucketlisting, maar zijn er nog zo artiesten die heel erg hoog op de bucketlist staan, die op je wishlist staan?
2: Goh.
1: Je mag dromen. Je mag eender wie boeken op Festi Loco.
2: Ja, zo'n Armin van Buuren of zo een keer. Okay. Maar, zulke mannen, maar ja, dat is onbereikbaar. Hè, voor,
1: ik weet niet.
2: Ja.
1: Droom groot, hè? Droom groot. Het is ondertussen ook al de 6e editie dat jullie bezig zijn. Het gaat door in Nienhoven. Maar ja, wat maakt dan zo een artiest een goede fit met Festi Loco? Wat moet hij hebben?
2: Goh, hij moet in feite niet gewoon een DJ-set draaien, maar hij moet de mensen entertainen. Alleen nog meer dan anders. Ik verwacht ook dat ze de micro nemen, dat ze het volk zot doen worden. Hè, ja. Dus volledig loco doen gaan. Hè. Allee, dat is de bedoeling. Dus het is niet als je gewoon een DJ-setje draait. Dat telt voor mij niet. Allee, het moet iets meer zijn dan dat. Het moet opvallen.
1: Ja.
2: En je kunt opvallen als DJ. Als je aan het draaien bent, maar ook op voorhand in de socials en zo.
1: Mm-hmm.
2: Daar, als organisatoren rekenen we daar ook een beetje op dat die ons ook een beetje steunen en support geven.
1: Absoluut. 6 jaar bezig, 6 jaar op de teller. Het gaat een beetje over gek en zot zijn natuurlijk, Festi Loco. Zijn er dan ook al zo zotte, gekke dingen die jullie met artiesten hebben meegemaakt? Of een zotte rider of zo, dat je zoiets hebt van oei, dat is wel blijven bijplakken van de afgelopen 6 jaar?
2: Wow, dat valt goed mee. In feite, de moeilijkste van het jaar is Ronnie Retro. Ja, een rider dat niet in heeft. Sixkes van Kitty van Dudde.
4: Het is gewoon te kijken of je er echt naar kijkt.
2: Desperados, we zien alles. Ja. Behalve warm eten, dat doen we niet. Ze moeten thuis maar eten.
3: Ik ging juist poëtie vragen met de riders.
1: Zeg, Greg, hij staat hier ook in de studio. Hij staat ook mee op de line-up. En jullie hebben ook nog iets zot gedaan, want jullie hebben ook een anthem gemaakt.
3: Ja, klopt. Ik speel nu voor mijn 5e keer op Festi Loco.
1: Amai, zot.
3: Ja, ik ben heel trots en dankbaar dat man nu altijd mij er terug bij neemt. En de man nu contacteerde mij een paar maanden geleden van ja, Greg, ik heb een goed idee. Wil ik hier geen Festi Loco aan te maken? Ik zeg oké, ja, top hè.
1: Voilà, we gaan daar straks nog dieper over induiken. We gaan er vooral een keer naar luisteren. Maar eerst muziek.
0: Top 2 haakt. Festi Loco.

0: Goedemiddag. De regering gaat een deel van de staatsbank Belfius verkopen. Dat heeft het kernkabinet beslist. Politiek journalist Karel Latree legt uit.
1: Vanaf maandag kunnen geïnteresseerde bieders een bod doen op 20% van de aandelen van Belfius. De regering hoopt ergens dat er Belgische investeringsgroepen of families zich aandienen. En de verkoop zou zo'n 2 miljard euro moeten opleveren voor de federale begroting.
0: De keizer en keizerin van Japan zijn aangekomen in ons land voor een staatsbezoek van 3 dagen. Hun vliegtuig landde vanmiddag op Melsbroek en kroonprinses Elisabeth wachtte hen daarop. Royalty-watcher Wim de Handschutter over hun programma.
2: De eerste dagen zijn ze zo'n beetje op vakantie. Ze logeren bij Philippe en Mathilde, eerst in het kasteel van Chernian in de Ardennen en daarna verhuizen naar het kasteel van Laken. Het staatsbezoek zelf begint officieel dinsdag met een reeks ceremonies, bezoeken aan het stadhuis van Brussel, bij premier De Wever en aan het parlement en s'avonds vindt het prestigieuze staatsbanket plaats in het kasteel van Laken.
0: Iran sluit de zeestraat van Hormuz opnieuw af. Dat laat het Iraanse leger weten. Het is een reactie op nieuwe Israëlische aanvallen op Libanon. Daarbij zijn zeker 32 doden gevallen. Iran zegt dat daarmee het voorlopige vredesakkoord tussen Iran en de VS geschonden wordt. Professor internationale politiek David Kriekemans legt uit.
3: Israël zal zeggen van kijk, er is nog altijd een bedreiging, dus wij reageren daarop. En het zou natuurlijk een bewuste strategie kunnen zijn om te proberen de deal met Iran om die te ondermijnen door een andere situatie op het terrein te creëren.
0: Het Griekse eiland Kreta is vanmiddag opgeschrikt door 2 aardbevingen. Ze hadden een kracht van 4,6 en 5,3 en volgden elkaar met enkele minuten tussen. Dat melden lokale media. De schokken waren op het hele eiland te voelen, maar er is nog geen schade gemeld. En de vrouw van de Spaanse premier Pedro Sanchez mag het land niet meer verlaten tot aan haar proces. Dat heeft de Spaanse rechtbank beslist. Ze moet onder meer terechtstaan voor corruptie en fraude. Ze zou haar rol als vrouw van de premier ook misbruikt hebben. Zij ontkent dat allemaal. Vanavond blijft het zonnig en warm. Vannacht trekken er opnieuw onweersbuien over ons land en die kunnen hevig zijn. Morgen zonnig en warm bij maxima tot 34 graden. Vooral in het noorden is er kans op een bui. De volgende dagen blijft het zomer met maxima tot 36 graden. En ook kans op onweer.
4: Dit is Top 2. Top 2 hackt. Dit uur wordt gehackt door Festiloco. Top!
5: The rhythm, the rebel, without a pause, I know where my level.

0: 2 haakt.
1: Ik heb iemand aan de lijn die het festival van binnen en van buiten kent. Goeiedag, Pat B.
2: Hoi, een hele goede dag.
1: Hoe gaat het met jou?
2: Ja, met mij gaat het hartstikke goed. Weer een mooi weekend achter de rug. Dus wat dat betreft zijn we nog een beetje aan het bijkomen, maar verder alles in orde.
1: Heerlijk. Jij klinkt altijd even enthousiast. En ik vraag me af, hoe enthousiast ben jij voor een festiloco?
2: Ja, waanzinnig enthousiast. Ik ben er eigenlijk al heel vaak te gast geweest. Het is eigenlijk altijd super tof daar in Nienhoven. Warme sfeer, leuke mensen. Dus ja, dat is toch altijd wel weer een hoogtepuntje van de zomer.
1: Ja, ik heb ook begrepen dat je de enige DJ bent die het festival van dag 0 tot nu heeft meegemaakt.
2: Oh.
1: Proficiat.
2: Wauw. Oké, dat wist ik niet. Maar inderdaad, ik heb vanaf editie 1 ben ik erbij. Dus dat is wel heel gaaf. Leuk om te horen.
1: Ja, ik denk dat zeker Manu ook gewoon een heel grote fan is van alles wat jij doet. Hè?
3: Ja, volledig in stijl. Super. Ja.
2: Dat horen we graag.
1: Pat, ik weet niet of je het logo ook al eens een keer goed in doog hebt gehad van Festiloco.
2: Zeker. Een vogeltje, of wat is het?
1: Ja, nee. Er is het ook een kleine...
3: Flamingo.
1: Een flamingo, ja, maar op zo bepaalde vormgevingen op de website en op de socials is er ook een kleine knipoog naar jou terug te vinden.
2: Zeker. Het is een heel vrolijk artwork. En wat dat betreft lijkt dat natuurlijk een beetje op mij, absoluut.
3: Ja.
1: Zeg, wat is zo het zotste dat je al hebt meegemaakt op Festiloco?
2: Het zotste wat ik heb meegemaakt, dan moet ik toch eigenlijk terug naar de allereerste editie. Dat was eigenlijk, volgens mij was dat een van de eerste festivals na corona.
3: Klopt, ja.
2: Dus dat is 2021 of 2022 geweest. Dat was zo net het moment dat er eigenlijk weer iets mocht. En ja, dat was eigenlijk een beetje, in eerste instantie was het een bevreemdende situatie. In de zin van, we hadden net 2 jaar in lockdowns gezeten, geen mensen gezien, niemand aangeraakt. En opeens mocht alles weer. Ja, en dan kom je daar in Nienhoven terecht tussen de duizenden mensen. Ja, ik vond het... Het werkte bevrijdend. Het voelde als een soort droom. En dat is me altijd wel heel erg bijgebleven. Het ging ook helemaal los toen. Ja. Echt, dat was echt fantastisch.
1: Het was een goede knaldrang.
3: Ja, dat was...
2: Zo, echt wel.
1: Ja, man, want het was echt... maar met een paar dagen speling op het festival kon ook niet doorgaan. Dus je moest dan scannen om binnen te gaan. Ja. Mondmasker mocht af en iedereen mocht elkaar voor de eerste keer dan ook terug vastnemen en knuffelen. En feesten vooral ook, hè.
3: Ja, mensen waren dan... Sommigste mensen waren aan het wenen dat ze elkaar 2 jaar niet gezien hadden. En ja. Emotioneel, omdat ze zeiden van... Allee, hoe kan het eens? We hebben 2 jaar thuis gezeten. En nu komen we hier toe. Allee, dat was precies de vrijheid van, ik weet niet wat... De bevrijding van Noorlo, of ik
1: Hey Pat B, en jij hebt daar de deel van uitgemaakt. Heerlijk.
2: Ja, het was echt fantastisch. Dat is wel echt een momentje, dat zal ik nooit niet meer vergeten.
1: Begrijpelijk. Zeg, wat kunnen we verwachten van jouw set tijdens Festiloco? Veel Pat B classics?
2: Ja, zeker. Dus ik ga weer het bekende recept brengen. De klassiekers in de remix. Momenteel ook druk in de studio om nog wat nieuwe edits te maken. Dus het gaat weer een dolle boel worden.
1: Heerlijk. We kijken er alvast heel erg naar uit. En om op te warmen voor Festiloco gaan we nu al luisteren naar een setje van jou van Pat B. Merci en tot dan, hè.
2: Yes, tot dan. Bye-bye.
0: Festiloco.

you all.

0: Oh, ik ben gisteren van mijn trap gevallen, jong.
1: Jai, dan moet je toch bij Trappen op Maat zijn, hè.
0: Trappen op Maat?
1: Geconfigureerd uw trap online en je hebt direct uw richtprijs.
2: Trappenopmaat.be. Ontwerp vandaag nog jouw trap.
3: Mo, zie je kabinetten van Bumode van?
4: Ja.
3: Zie je slim?
4: Tuurlijk.
3: Kun je ding voorspellen?
4: Allee, wat zie je wel wie?
3: Wie had er 2K winnen?
4: Duitsland.
3: Joi.
4: Mo of nee, Marokko?
3: Mo.
4: Baaien.
3: Ja.
4: Frankrijk.
3: Ja, stop mo. Is het dan zeer van nee? Je kunt je juist niks voorspellen.
4: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te houden. Je dozen.
3: Ja, dat wel.
4: Mode van. Wie er maakt je kabinetten een zak slimmer.
5: Zeg, zitten je geburen weer al te gluren? Ik wil privacy.
6: Oh, dan moeten we van die zonneweerende of privacyfolies van JVO Glasfolies laten plaatsen.
5: Waar wacht je nog op?
7: Check jvoglasfolies.be. Voor elk raam de juiste folie.
4: Moduvan.
8: Liquid dat er wint. Wie er mooie kabinet de zak slimmer.
9: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
10: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
11: Land of Love. Zaterdag 29 augustus. Torhout. 5 stages. Meer dan 50 artiesten. Tickets en info. Landoflove.be.
12: Aston Beach Festival. 10, 11 en 12 juli op het Kleinstrand in Oostende. 12 stages met Miss Monique, Green Velvet, Amber Bros, Andromatic en meer. Bestel nu je tickets op austinbeach.be.
13: Start je zomer goed.
14: Tijdens het koopweekend van 26 tot en met 29 juni wordt Brugge de place to be voor shoppers.
13: Het centrum is autoluw en je kan er koopjes scoren.
15: Shopping Brugge. Er valt altijd wat te beleven.
16: Supporter dit WK mee voor onze duivels. Kom naar Café Courtois in Frame Hasselt. En beleef elke match van onze nationale ploeg op groot scherm. Meer info en tickets via cafécourtois.be.
17: Met Atilex zie je nooit de draad kwijt. Met onze professionele kabels verbinden wij alles. Je toestellen, je installaties, zelfs hij mijn schoonmoeder. Allee, hou help me, blazant bluffen, hè. Atilex.be. Sterk in professionele kabels, snel in service.
18: Yo, Haskes, MC Drummer hier. 15 jaar Camping Kids Club. Zaterdag 22 augustus. Met onder andere Yves de Ruiter, Zipora, Silver en many more. Koop je onder ticketten. Campingkidsclub.be. 15 jaar Camping Kids Club. Dat wilde niet missen.
19: Die dure brandstofprijzen ook de? Kies voor een van de 8 elektrische Kia-modellen bij Kia Begin. Nieuw Kia EV2. Vanaf slechts €23.290. Kia Begin. In Oostende en Brugge. Of begin.be.
20: Top 2. We make you move. Top 2 haakt. Festiloco.

0: Festiloco.
1: Yes, Festiloco is taking over met heel veel gekheid op een stokje. Maar het is niet alleen een goed zot festival, maar esthetisch is het ook een heel mooi festival.
2: Ja, dat is toch de bedoeling. Eigenlijk zijn we ooit begonnen met... in feite wilden we een zomersfestival creëren. Hè. Ja. Het is altijd in het begin van de vakantie. En in het begin is dat gewoon begonnen met opblaasbare zaken te kopen die je voor je zwembad hebt. Flamingo's, krokodillen, strandballen, palmbomen enzovoort. Hè. Maar stilletjes aan, met dat ieder jaar toch een redelijke opkomst is, zijn we echt beginnen podiums kunnen bouwen met inflatables die men echt op maat laten maken in...
1: Dat
2: in China in feite, die worden geïmporteerd, die worden overgevlogen met de vlieger.
1: Maar nu, je maakt die ook allemaal zelf.
2: Ah wel, ja, die Chinezen maken die.
1: Ja, maar je bedenkt het wel of zo.
2: Ja, we zitten ook een beetje bij ons in de streek in het carnavalmilieu. We zijn heel creatief qua thema's uitwerken en qua zaken bouwen en zo. En, dit jaar bijvoorbeeld is er een volledig nieuwe mainstage van 40 meter breed.
1: Wauw.
2: En ik ben al jaren een watersporter, een kitesurfer in feite, een windsurfer van vroeger. En in feite nu is het concept ook echt surf. Dus er had een tsunami-golf afkomen met surfplanken en ik weet niet wat nog allemaal. Maar de rest is aan de mensen om langs te komen en om te zien in het echt.
3: En te ontdekken. Het zal wel zijn. En ook je mascotte is ook zo gegroeid uiteindelijk, hè?
1: Ja, het is een beetje een gimmick geworden, hè, die inflatables. Ja. Dus dat begint zo zijn eigen leven. Ook als je kijkt naar de vormgeving op de socials, op de website en zo. Het heeft allemaal iets met opblazen te maken ook, of zo. Opblaasbare figuren of zo.
3: Ik weet niet. Rosé de Flamingo is die opgeblazen.
1: Ja, is toch zo de opblaasflamingo die zo in het zwembad zit? Of zo?
3: Ah, ja.

0: Headlines.
1: Goedemiddag. De regering gaat een deel van de staatsbank Belfius verkopen. Dat heeft het kernkabinet beslist. Politiek journalist Karel Latree legt uit.
2: Vanaf maandag kunnen geïnteresseerde bieders een bod doen op 20% van de aandelen van Belfius. De regering hoopt ergens dat er Belgische investeringsgroepen of families zich aandienen. En de verkoop zou zo'n 2 miljard euro moeten opleveren voor de federale begroting.
1: De keizer en keizerin van Japan zijn aangekomen in ons land voor een staatsbezoek van 3 dagen. Hun vliegtuig landde vanmiddag op Melsbroek en kroonprinses Elisabeth wachtte hen daarop. Royalty Watcher Wim de Handschutter over hun programma.
3: De eerste dagen zijn ze zo'n beetje op vakantie. Ze logeren bij Philippe en Mathilde, eerst in het kasteel van Chernian in de Ardennen en daarna verhuizen ze naar het kasteel van Laken. Het staatsbezoek zelf begint officieel dinsdag met een reeks ceremonies, bezoeken aan het stadhuis van Brussel, bij premier De Wever en aan het parlement en s'avonds vindt het prestigieuze staatsbanket plaats in het kasteel van Laken.
1: Iran sluit de zeestraat van Hormuz opnieuw af. Dat laat het Iraanse leger weten. Het is een reactie op nieuwe Israëlische aanvallen op Libanon. Daarbij zijn zeker 32 doden gevallen. Iran zegt dat daarmee het voorlopige vredesakkoord tussen Iran en de VS geschonden wordt. Professor internationale politiek David Kriekemans legt uit.
4: Israël zal zeggen van kijk, er is nog altijd een bedreiging, dus wij reageren daarop. En het zou natuurlijk een bewuste strategie kunnen zijn om te proberen de deal met Iran om die te ondermijnen door een andere situatie op het terrein te creëren.
1: Het Griekse eiland Kreta is vanmiddag opgeschrikt door 2 aardbevingen. Ze hadden een kracht van 4,6 en 5,3 en volgden elkaar met enkele minuten tussen. Dat melden lokale media. De schokken waren op het hele eiland te voelen, maar er is nog geen schade gemeld. En de vrouw van de Spaanse premier Pedro Sanchez mag het land niet meer verlaten tot aan haar proces. Dat heeft de Spaanse rechtbank beslist. Ze moet onder meer terechtstaan voor corruptie en fraude. Ze zou haar rol als vrouw van de premier ook misbruikt hebben. Zij ontkent dat allemaal. Vanavond blijft het zonnig en warm. Vannacht trekken er opnieuw onweersbuien over ons land en die kunnen hevig zijn. Morgen zonnig en warm bij maxima tot 34 graden. Vooral in het noorden is er kans op een bui. De volgende dagen blijft het zomer met maxima tot 36 graden. En ook kans op onweer.
0: Dit is Top 2. Top 2 hackt. Dit uur wordt gehackt door... Fest

0: Top 2 Hacked.
1: Yes, we zitten nog steeds in. 6 uur lang Top Hacked door Festi Loco. En het is daar sowieso ambiance gegarandeerd. Dat is waar, hè, mannen.
2: Zal wel zijn.
3: Ja. Feestje.
1: Ja, het is van ochtends tot avonds echt gewoon los.
4: Gas geven.
1: Hè? Ja. Ik had ook gehoord dat het zo, ja, ambiance is op de main stage, dat is constant knallen. Maar dat er ook bijvoorbeeld ooit Frank Verstraeten is geweest, maar daarvoor stond dan Willy Sommers. Alles mag en alles kan.
2: Ja, dat is eigenlijk wel gek, hè?
1: Ja, hebben jullie zo zelf ook al zotte dingen gezien of meegemaakt op de wei? Dat je zoiets had van, jongens, wat is er hier aan het gebeuren?
4: Oh, ik persoonlijk, als ik speel in de retro-tent, wat er wel heel leuk is daar, ik ben aan het draaien en ik heb veel van die mashups, zoals we kunnen meezingen en zo. En als ik die even mijn schuif toetrek, niet normaal. Brullen, niet normaal.
1: Handjes in de lucht ook.
4: Je merkt, die mensen zijn er echt heel los en ze weten van oké, we gaan zot gaan doen en alle remmen los. Hè. En dat merkte wel aan het publiek, echt een heel uitgelaten sfeer altijd. En dat is wel de max van een DJ. Hè.
1: Ja, hebben jullie ook, ja, zijn jullie zo in contact met de mensen op de wei? Wat zijn zo de reacties van de mensen?
2: Ja, super eigenlijk. Ik presenteer en als er dan zo'n blok is van een uurtje, dan ga ik ook wel een keer op de wei en ga ik een keer de brug over naar de tent bij u kijken.
4: Welkom.
2: Ja. Ik moet altijd snel terug zijn. En de vriendschap die daar is, de liefde, iedereen is gelijk, dat is echt los, maar iedereen heeft elkaar graag. Daar is ook nooit een akkefietje. Het is daar echt, ja,
1: zo'n only love.
2: Only love.
1: Ah, heerlijk.
3: Het eerste jaar was in feite net na corona, de eerste editie, dat was op 14 of 15 augustus, ik weet niet juist meer. Iedereen is 2 jaar niet mogen buiten komen. Ja. Toen was dat COVID-safe-ticket scan.
2: Echt,
3: mijn mondmasker toekomen, dat in de vuilbak gooien. Ja. En daar waren mensen om tweeën elkaar rond vastpakken, die hadden elkaar 2 jaar niet gezien.
1: Wow.
3: Dat was memorabel.
1: Ja, ik kan inbeelden dat dat zeer geweldige feestjes ook zijn geweest, zodat we 2 jaar moeten binnenhokken. Hè. Dus heerlijk. Zeg maar, je bent de organisator ook van het festival, maar kan je daar zelf ook nog zo wat van genieten? Of ben je constant zo telefoons aan het opnemen en brandjes aan het blussen? Of?
3: Het eerste jaar, dat was de hel. Ja. Het eerste jaar weet je in feite niet goed wat dat aan begint. Maar je doet dat, je krijgt 300 telefoons, ze zijn kapot s'nachts en dan denkt je nooit meer. Ja. En dan hebben we dat beginnen aanpakken van kijk, dat moet hier draaien zonder mij in feite. Mm-hmm. En nu heb ik overal terreinverantwoordelijken. Ik heb een secretariaat, mijn rechterhand ook, Steffi, die helpt mij al 2 maanden ondertussen. En zij is het hart van Festiloco in feite. En problemen die daartoe komen, worden allemaal terug uitgestuurd. Ja. Daar zitten volledig... Ja, er zit echt een organisatie achter en dat loopt. Ik kan in feite een dag naar de zee gaan. En dan s'avonds terugkomen.
4: Wij kunnen dat wel beamen.
2: Wij gaan mee, hè?
4: Ja, maar ik kan dat beamen. In het begin, de eerste jaren, zag ik hem nooit. Hè? En ik zei, ik heb hem helemaal niet gezien. En het is 2 jaar na elkaar dat ik hem toch achteraan in de backstage zit. Ja, even praten.
1: Oh, dat is goed. Het is fijn. Het is ook een beetje belangrijk om toch te genieten op je eigen festival. Hè? Maar ik begrijp dat het moeilijk is. Maar je bent ontlast. Zeg, het gaat ook door in Nienhoven. Waarom in Nienhoven? Jij bent van Nienhoven.
3: Ja, Nienhoven is mijn geboortestad, mijn thuisstad. Mijn vrienden wonen daar allemaal. Ik ken daar iedereen. De mensen kennen mij ook, denk ik, ondertussen al. In feite was ook mijn doel van Nienhoven op de kaart te zetten. Hè. Nienhoven komt soms een keer negatief in het daglicht. Iets te veel naar mij gedacht. En dat is niet waar. Er is veel niet waar. Maar met het festival willen we echt een keer iedereen in België uitnodigen. Kom naar Nienhoven. Het is er leuk. Het is er fijn. Aan de Dender. Leuk festival. 1 dag alles geven. En dat is in mijn thuisstad Nienhoven.
1: Voilà. Misschien nog belangrijk te zeggen. Welke dag is het?
3: Zaterdag 4 juli.
1: Hopsa.
0: Op 2 haakt. Festiloco.

0: 2 haakt.
1: Het is 6 uur lang feest met de mannen van Festi Loco hier op Top 2. Een Festi Loco heeft ook iets wat heel veel andere festivals niet hebben. Of misschien kan ik wel zeggen, geen enkel festival heeft. Want jullie hebben een eigen anthem.
2: Ja, klopt hè.
1: Zot. Ik denk niet dat heel veel andere festivals dat hebben, of nou. Nee. Dus is dat iets wat je jaarlijks maakt?
2: Nee, dat is de eerste keer. Manu contacteerde mij een paar maanden geleden met de vraag van Greg, wil ik een keer niet kijken voor een anthem te maken voor Festi Loco?
1: Oké. Okay.
2: Dus het zal wel zijn. We gaan dat direct doen.
1: Ja, Greg, je hebt die dan gemaakt, samen met de Ronnie Retro. Ja. Maar hoe begin je dan aan zoiets? Is dat met de richtlijnen dan van Manu? Of?
2: Nee, gewoon met het achterhoofd houden. Het moet zot zijn. Dus ja, Ronnie Retro is ook zot. Dus met dat was het al makkelijk om ergens te starten. Maar we wisten niet goed wat. En we wilden zo'n beetje een gimmick doen. Zo'n beetje speciaals, niet logisch. Dus we hebben een plaat gemaakt waar er in feite in één plaat 2 verschillende platen zitten.
1: Mm-hmm.
2: En dan Ronnie zijn stemmetje erbij is sowieso wel zot, hè.
1: Ja, dus het zijn 2 tracks eigenlijk, hè. Dus instrumentale en dan de ene met Ronnie Retro.
2: Ja, maar in die ene plaat zitten 2 verschillende songs.
1: Aha, ja. Oké. Okay.
2: Dat is net het gekke eraan. Dus je begint met een plaat en die gaat over een andere plaat. En okay. Dat is een inplaat.
3: Zalig.
1: Zeg top. Ja, we gaan er sowieso naar luisteren. Maar hij is ook heel erg goed aan het gaan, hè, dat Festi Loco anthem.
2: Ja, ik moet zeggen, de reacties waren al heel goed toen ik hem draaide. En we nu gereleased op mijn eigen label, Super Junks Records.
1: Mm-hmm.
2: We staan nu al na een paar dagen op nummer 11 in de Belgium iTunes top 200.
1: Hey, zeg.
3: Wow.
1: Hey. Goed gedaan, jongens. Schouderklopjes.
2: Ja, dus iedereen thuis die aangekocht heeft en gestreamd heeft, dankjewel. Doe ze verder.
1: Ja, aangekocht, want het is effectief ook bedrukt geweest, hè?
2: Ja, klopt. Dus die wordt verkocht ook via vinyl. Het waren er 300 en ik heb er 200 aangeboden, zijn alle 200 al weg. En ik heb er nog 100 overgehouden voor Festi Loco zelf, om een merchandise shop aan te bieden aan de mensen.
1: En die zijn ook gesigneerd, zeer belangrijk.
2: Gesigneerd ook, inderdaad. Heel belangrijk.
1: Goed, wat moeten we nog weten over het Festi Loco anthem voor we ernaar gaan luisteren?
2: Het is gewoon een hele leuke feel-good plaat. Een loco, zoals Festi Loco. En hij bonkt goed. En, er zijn 3 versies van. Dus de eerste versie is de original met Ronnie Retro, met zijn stemmetje erin, die Retro Jump is. Ik heb dan ook persoonlijk een andere remix van gemaakt die iets meer techno-retro is, de lovers ervan. En dan nog een bonus track, is dan de original, maar zonder stemmetjes voor de DJ's. Hè. Dus die kunnen goed lang draaien.
1: Oké, goed. Ik hoor het. Het is een feestplaat met nostalgie van vroeger. We gaan eens luisteren naar dat festival.
0: Top

in de greep. Zeg, Greg, klitster is een graaf, kikskrinium. Ja, ja, dat is hem. Geef me na, maar is een loco melodieke.

0: 2 haakt.
1: Yes, het is nog altijd te doen met de mannen van Festi Loco hier. En jullie zijn ondertussen al toe aan de 6e editie van het festival. Met niet natuurlijk alleen muziek op de line-up en op het festival, maar natuurlijk ook heel wat anders te beleven. Want je gaat je niet vervelen op Festi Loco.
2: Nee, zeker en vast niet.
1: Want ja, wat kan je dan allemaal doen?
2: Enerzijds zijn er de 3 podia's. Dan hebben we een chill- en een foodtruckzone. In het stadspark van Nienhoven is dat in feite.
3: Gezellig. Oh.
1: Ja, het is de bedoeling dat er wel ook mensen wel even zo op hun gemak kunnen, even op adem komen. Ook, of
3: zeker
1: zo.
3: Na een set van Greges.
1: Ja, snap ik. Ja.
3: Ik ga zelf naar mijn set altijd naar die plaats om even te gaan chillen. Voilà. Zo gezellig.
1: Oh. Ja, oh. Dus je noemt het romantische gedeelte.
3: Ik het romantische. Het is zo'n gek festival en dan in het centrum en zo. En je vindt een heel andere sfeer. En I love it.
4: Ja, ja, maar nu dat je dat gezegd hebt op de radio, gaat iedereen naar je set daar komen. Hè? Zo van, een handtekening.
3: Maar kom naar Ruider een extra plaatje voor jou.
1: Extra bonnetjes.
2: Ja, hij mag dat.
4: Alleen maar liefde.
1: Je zegt het inderdaad, jullie hebben 3 stages, maar misschien toch nog een 4e, want Top Radio gaat daar ook iets doen met ook nog een silent disco standje.
2: Ja, dat klopt. Ik ben benieuwd wat dat gaat worden.
1: Ah ja, dat is de eerste keer dat dat gaat gebeuren.
2: Ja, okay, vorig jaar zijn ze ook langs geweest van Top Radio. Als je de ingangen binnenkomt, loop je recht op de Top Radio stand. Dus.
1: Oké, goed. Dus dat is eigenlijk het eerste wat je ziet, Top Radio?
2: Dan nu ook niet.
4: Good try.
1: Ik heb begrepen dat je ook letterlijk van de grond kan gaan bij Festi Loco.
2: Voor alle dames en heren die van de grond willen gaan, Festi Loco is de moment. Daarvoor moet je een ticket kopen.
4: Ja, dat zal wel.
2: En je kunt er 30 meter hoog gaan. Dus,
1: 30?
2: Ja. Dus er komt terug een zweeftoren van 30 meter hoog. Mooi verlicht, ook voor 's avonds en zo. En van daaruit kun je in feite de skyline van het festivalterrein zien. En ook van Nienhoven een beetje. Dus,
1: en dan gaat hij rond en dan hoor je de 3 verschillende stages zo.
2: Hij staat eigenlijk aan de bonsai stage. Niet de bonsai, aan de retro stage. Mm-hmm. Dus dat is wel tof, hè.
1: Ja.
2: En wat dat er ook nieuw is, dit jaar gaat er ook een tattoo shop aanwezig zijn. Dus als je wilt, ga je een flamingo op je bil kunnen laten zetten of zo. Dus,
4: wie wil dat nu niet?
1: Je gaat het toch zelf dan doen, toch?
4: Eigenlijk
1: niet.
2: Allee. Daarvoor zijn er professionele mensen.
1: Ik voel hier ergens een weddenschap aankomen.
4: Ik denk het ook wel.
1: Zeg maar, kom dat zien, kom dat kijken.
4: Linkerbil of rechterbil? Oh, sorry.
1: Nee. Wil jij er misschien eens zetten, Tim?
4: Maakt mijn kop niet zotter.
1: Ik voel iets aankomen, alleszins. Zeg, kom het vooral zelf beleven. 4 juli in Nienhoven.
0: Top 2 haakt. Festi Loco.

0: nieuws. Goedenavond. In heel ons land geldt vanavond code geel voor onweer. Dat heeft het KMI aangekondigd. Het geldt vanaf 9 uur, maar waarschijnlijk komt het onweer pas later, zegt weervrouw Jill Peters.
1: De meeste weermodellen geven dat voor later vannacht. Eerder na middernacht, zelfs eerder rond een uur of 2, 3. Er zit redelijk weer wat vaart in en de verwachting is opnieuw dat het kan gepaard gaan met rukwinden, met hagel. Maar het zou net een tikkeltje minder zwaar moeten zijn.
0: Gisteravond zorgde het onweer voor heel wat schade in Oost- en West-Vlaanderen. In Frankrijk geldt morgen in 35 departementen code rood door een hittegolf. Ongeveer een derde van het land krijgt zo het hoogste waarschuwingsniveau. Dat heeft de Franse Weerdienst aangekondigd. In 45 andere departementen geldt code oranje. Op verschillende plaatsen in Frankrijk loopt de temperatuur de komende dagen op tot boven 40 graden. Het bezoek van het Japanse keizerspaar aan ons land is heel uitzonderlijk. De keizer en de keizerin zijn vanmiddag aangekomen. Royalty Watcher Wim de Handschutter.
2: Dit wordt het meest prestigieuze staatsbezoek dat koning Filip in zijn regeerperiode al heeft ontvangen. Dat heeft alles met de status van Naruhito te maken. Hij is de enige keizer ter wereld. In Japan heeft hij een onaantastbare positie in de samenleving. Hij komt ook zelden zijn land uit.

0: dat hij afgelopen week op staatsbezoek in Nederland was en de komende dagen in België is, is dan ook uitzonderlijk.
1: Kroonprinses Elisabeth verwelkomde de keizer en de keizerin op de luchthaven in Melsbroek. Het was de eerste officiële opdracht die ze in haar eentje uitvoerde. De Sloveen Tadej Pogacar heeft de vierde rit gewonnen in de Ronde van Zwitserland. Een tijdrit van 24 kilometer. Hij was amper 31/100ste van een seconde sneller dan de Nederlander Mathieu van der Poel. Tim Wellens werd vijfde op 13 seconden. Pogacar blijft uiteraard leider in het klassement. De Nederlander Olaf Kooi heeft de vierde etappe gewonnen in de Baloise Belgian Tour. Hij haalde het in een spannende sprint van Tim Merlier. Jasper Philipsen werd derde. De Spanjaard Alex Aramburu blijft leider. Vanavond blijft het zonnig en warm. Vannacht trekken er opnieuw onweersbuien over het land en die kunnen hevig zijn. Morgen zonnig en warm bij maxima tot 34 graden. Vooral in het noorden is er kans op een bui. De volgende dagen blijft het zomer met maxima tot 36 graden en kans op onweer.
2: Dit is Top 2. Top 2 hackt. Dit uur wordt gehackt door...

0: 4 juli dan vindt er een kleine aardbeving plaats ter hoogte van Nienhoven, want dan is er Festi Loco. Niet met 1, 2, maar in totaal 3 podia kan je daar spotten.
1: Ja, dat klopt. We hebben een retro stage, we hebben een après-ski stage en dan hebben we de Loco Main Stage.
0: Zijn dat altijd al 6 jaar lang die 3 stages geweest? Of is dat wel zo'n beetje gegroeid inderdaad met het festival en met de jaren?
1: Het is gegroeid met het festival in feite. Want het eerste jaar was het enkel een retro stage en dan de main stage. En dan het tweede jaar zijn we met een après-ski als derde podia erbij gekomen in feite.
0: Oké, en dat werkte. Dat was een succesformule. Dus die heb je teruggebracht.
1: Ja, ik vind dat dat is voor ieder wat wils. Ben je vroeger veel naar de discotheken geweest, heb je de retro stage. De après-ski, dat is een foute party een hele dag. En de main stage, daar zetten we iets grotere namen. Tot een uur of 9 is dat redelijk rustig, tussen aanhalingstekens. Hè. Mm-hmm. En vanaf 9, 10 uur wordt dat een beetje harder met Mark with the Game, Pat B, enzovoort.
0: Ja. Oké, okay, leuk. We hadden het daar net ook al een klein beetje over. Maar je maakt dus, of jij bedenkt eigenlijk, al die stages vormgevelijk zelf, hè?
1: Ja, we zijn redelijk creatief daarin en dat is al jaren ons lang leven in feite.
0: Ja, zot, want jullie gaan iets speciaals doen met de arena vorm van de mainstage, hè?
1: Ja, dus het is het eerste jaar dat er nu echt de mainstage gaat een podium van 40 meter breed zijn. Mm-hmm. En ja, dat is een soort tsunami-golf die over de mensen gaat vliegen. Dus ja, het gaat redelijk de moeite zijn met de nodige animatie, dieren in, ja, enzovoort.
0: Ja, dan heb je ook nog die retro stage. Dat wel een goede vraag. Waarom noemt hij de Octopussy stage?
1: Ja, omdat...
2: Backstage dus.
1: Nee, dus, dat podium is in feite in een tent. Mm-hmm. Maar die tent is... in die tent, het podium is een 25 meter... brede octopus die we laten ontwerpen hebben. En dat is in feite het decor. En de DJ's, de vorige jaren stonden ze erin, hè, maar nu, ja, gaan we ze ervoor zetten, zodat er nog meer interactie is met het publiek.
0: Oké, okay, leuk, fijn. 3 stages in totaal?
1: Ja.
0: Zijn we daar zeker van?
2: 3 of
1: ja,
2: misschien?
1: Wel, er is een kleine verrassing, maar we gaan daar nog niet te veel over zeggen. Maar in feite, dit jaar gaat er een secret stage komen.
0: Mm. Maar we gaan er niet meer over vertellen, of wel? Nee. Wil je er iets over kwijt?
3: Wie zoekt die vent?
0: Wow. Voilà, dat is een heel goede tip. Zeg, zo meteen gaan we bellen met een van de mensen die al een paar keer op die grote Octopussy stage heeft gespeeld. Een van de headliners ook van op het festival, DJ Ghost.
4: Top 2 haakt. Festi Loco.

0: mee haakt.
1: Hij draait al jaren mee en hij kent de scene als geen ander. Een grote vriend ook van het festival. Ik heb DJ Ghost aan de lijn. Dag DJ Ghost.
2: Ja, helemaal. Dag iedereen. Niet alleen grote vriend, ook een dikke vriend.
1: Dat heb je zelf gezegd, hè?
2: Ja. Super, super. I love it.
1: Zeg, jij gaat helemaal vanuit het zonnige Spanje komen voor Festiloco.
2: Absoluut, en met keiveel plezier. Want ik ben weer heel benieuwd of dat ik weer in zo'n octopussy ga staan, of dat ik op iets anders ga staan, of in iets anders ga staan. Dus voor mij is het nog even een verrassing, ja. Maar ik kijk er wel naar uit.
1: Ja, ik weet niet, maar hoe wil je het dan uit de doeken doen, hoe het eraan toe gaat gaan?
3: Ja, het is het laatste jaar, de Octopussy Retro Stage. Maar op vraag van de DJ's gaan jullie er dit jaar voor staan, voor de Octopus. Niet meer in, zodat er nog meer persoonlijk contact is met de mens.
2: Ah, dat vind ik tof. Ja, goeie bal. Ja, goeie bal.
4: Super, super, super.
1: Ghost, je hebt ook al een aantal keer gedraaid op Festiloco. Weet je van buiten hoe vaak al?
2: Nee, ik word oud.
3: Wij ook niet.
2: Je moet mij helpen. Ja, wij ook niet.
4: Ik denk vier.
2: Ik denk het ook. Ik denk vier keer.
1: Ja. Ja. Dus je hebt het festival, je kent het festival, je hebt er al een paar keer gespeeld.
2: Ja.
1: Wat is er nu zo bijzonder?
2: Ik heb er ook mee in
1: groeien. Voilà. Wat is er zo bijzonder aan Festiloco?
2: Wel, het zit eigenlijk in een titel. Het is allemaal een klein beetje zotter dan al de rest. Dus ik vind dat wel leuk dat het zo een fris en vooral een beetje alles kan, alles mag festival is.
3: Ja.
2: En dat maakt het anders dan de rest, vind ik.
1: Mm-hmm. En pas je set dan daar ook naar aan? Dat hem nog een keer is? Nee?
2: Nee, ik ga... ik bereid nooit iets voor. Hè. Dan moet je ten eerste al weten over een DJ Ghost setje. Mm-hmm. Ik heb tussen de 10.000 en de 15.000 liedjes op mijn sticks staan. Hè, vroeger kwam ik met 3 platenbakken. Met 300 vinylletjes in mijn setjes spelen. Nu heb ik zoveel keus en ik zie gewoon voor mij en ik voel voor mij waar dat de mensen willen, waar dat ze naartoe willen gaan. En dan probeer ik op, dikwijls is dat maar een uurtje tijd, een verhaaltje te schrijven dat ze de ghost style hebben, maar dat ze ook de sfeer van het festival zelf meepikken. En voor Festiloco gaat dat natuurlijk een beetje steviger zijn en een beetje populairder. En dan ga ik dat met veel plezier spelen.
1: Oké, goed.
5: Ja, het is ook al nog echt entertainen weer, hè, wat dat ze doen. Echt aanpassen op het moment zelf, en dat doe jij ook, hè?
2: Ja, inderdaad. Ja, je moet het volk lezen, vind ik. Het is niet vroeger, zoals in de discotheek, hè, hoe dat ik groot ben geworden met de Cherry Moon of Club H2O, dat ik daar een hele nacht van 10 uur 's avonds tot 8 uur 's ochtends een verhaal schreef en opbouwde en zelfs rekening hield met nu moeten de mensen iets gaan drinken bij de bar en dat. Nee, nu gaat je gewoon op dat uur tijd gaat je zorgen voor sfeer en gaat je zorgen dat je toch ook wel iets anders doet dan al de rest. Want anders kunnen ze er beter in een jukebox zitten en op play duwen. En dat is niet de bedoeling natuurlijk.
5: Nee.
1: Heerlijk. Zeg DJ Ghost, ik kijk al uit naar jouw stage en vooral ook de content die dat erbij hoort op de Octopussy stage.
2: Tot dan. Veel plezier. Yo.
0: Op 2 haakt. Festiloco.

mind.

0: Je hebt het misschien al eens gezien als je de socials hebt gezien van Festiloco. Maar er staat één heel erg belangrijk figuur centraal. En dat is voornamelijk Rosé de Flamingo.
1: Ja, dat klopt. Sinds enkele jaren is Festiloco met een mascotte afgekomen. En Manu, die ik al heel lang ken en een goede vriend is van mij, die zocht een zot om daarin te kruipen.
0: En dat ben jij, Tim.
1: Dat ben ik geworden, ja.
0: En van waar komt de naam Rosé? Drinkt hij veel rosé?
2: Ja, een flamingo is roze.
0: Roze, ja.
2: Dus,
0: ja.
2: Dat is vrij duidelijk. Hè?
0: Ja. Zeg, Tim, je bent niet enkel en alleen de mascotte van het festival, maar je hebt wel verschillende jobjes en verschillende petten die dat jij opzet, hè?
1: Ja, dat klopt. Ja, ik kan in gedaantes veranderen. Nee,
0: Altijd handig?
1: Ja, het zal wel zijn. Nee, ik mag dit jaar openen met Poco Loco Gang. Ja. Die dit jaar 25 jaar bestaan.
0: Wauw.
1: Ja, van de originele Fred van der Mast en Bart van de Keer is het enkel nog Bart van de Keer die overgebleven was. Ik had die leren kennen en we waren op dat moment samen aan het zingen en die zei van, oh, jij kan zingen. Willen we niet samen een plaat maken? Dus ter ere van 25 jaar Poco Loco Gang hebben wij een nieuwe single uitgebracht.
0: Ah, mooi.
1: Live, ja. Eigenlijk ook een beetje de nostalgietrip terug naar de beginjaren. De eindjaren van de 99. Terug de mensen daar naartoe brengen. Dus daarmee gaan we festival zo wat openen. Dan ga ik presenteren.
0: Ja.
1: Ga ik de mainstage iedereen aankondigen. En dan dit jaar gaat Festiloco Sound System afsluiten van 1 tot 2.
0: Oké. Okay,
1: en dat is dan samen met mijn makker DJ Freefall.
0: Ja. Iconic, beloofd nu al zot te worden. Ja, Tim, ik hoor het. Je bent niet te missen daar op Festiloco, vaste waarde. Maar er is nog zo'n figuur dat daar is, rondloopt en ook heel iets te maken heeft met het eindterm. Dat is natuurlijk Ronnie Retro. Hè.
3: Ja.
0: Hoe is hij in contact gekomen met het festival?
2: Ja, Ronnie Retro draait ook, vliegt ook van het een in het ander. Van You Never Walk Alone naar een vette retro plaat.
0: Heerlijk.
2: En dat is het concept dat wij willen op Festiloco.
3: Als het plat mag, platter kan niet. Platter kan niet.
1: Ja, dat is waar.
0: Platter kan niet. Zeg, we gaan ook wel een klein beetje opwarmen, want Ronnie Retro heeft ook een setje gemaakt. Hier nu voor top 2. Dus maak je borst maar nat voor die mini megamix van Ronnie Retro. En blijf zeker hangen, want straks dan kan jij gewoon nog tickets winnen voor Festiloco.
4: Top 2 haakt. Festiloco.

music, would you please fuck off?

2 hackt. Dit uur wordt gehackt door Festiloco.

0: op 2 haakt.
1: Heel wat mooie namen te spotten op de line-up, maar vooral één heel erg grote, mooie en klinkende naam. Ruben van Gucht, hallo daar.
2: Hey.
1: Zeg, het is de eerste festivalzomer als DJ voor jou ook, hè?
2: Ja, dat klopt. Vroeger stond ik aan de andere kant, dus het is niet dat ik nog nooit een festival bezocht heb, maar het was wel de allereerste keer als artiest, ja.
1: Ja, en dan sta je meteen mooi te blinken daar op die line-up van Festiloco. Ken je het festival een beetje?
2: Ik ben ondertussen al wat beelden gaan kijken en ik heb natuurlijk mijn goede leermeester Greg, die al veel ervaring heeft op dat soort van festivals, dus die heeft er mij al het een en het ander over verteld.
1: Oké. Hey, wie weet, nog een surprise back-to-back ergens of zo.
3: We gaan een keer moeten doen, hè.
2: Ja, dat is waar. Dat hebben we nog niet gedaan, hè, Greg?
3: Nee, nog niet, inderdaad.
1: Ja, Festiloco, het is allemaal een beetje gek en zot. Heb je al een idee wat je gaat draaien?
2: Nee, ik moet zo zeggen, we zijn zo destijds, toen het allemaal in de kinderschoenen stond, heb ik met Greg een soort basisset samengesteld van platen die wat binnen de genre liggen dat ik graag speel. Maar ik merk nu wel ondertussen, door het heel veel te gaan doen, zit ik nu toch al aan 10 basissets of zo met verschillende nummers in. En ik voel dat dat allemaal heel snel evolueert en dat ik dus nog niet weet op dit moment wat ik daar ga spelen.
1: Oké, goed. Klinkt spannend, hè?
2: Ja, maar ik kijk er ook wel naar uit. En de Greg heeft me ook altijd in het begin gezegd van kijk, dat is heel normaal nu dat je super gefocust bent en dat je misschien nog niet het plezier... Ik haalde wel het plezier eruit, maar ik was ook vooral heel geconcentreerd. En nu merk ik wel, we zijn nu toch 30 sessies later of zo dat ik gespeeld heb, dat ik ook heel hard kan beginnen genieten van en de muziek, en de mensen die plezier aan het maken zijn. En dat is ook wel een veel comfortabelere manier van draaien.
1: Ah, wel, ik hoop dat je er heel hard van gaat genieten. Ik had hier nog een vraagje vanuit mannen zelf, vanuit Festiloco. Heb je al enig idee hoe je daar gaat geraken?
2: sowieso met een auto en met een chauffeur. En moeten ze er ook al een naam voor weten? Of is dat voor de guestlist?
3: Voor de guestlist, hè.
4: Graag.
2: Ik laat het jullie nog weten, jongens, maar het zal waarschijnlijk zoals altijd bij mij iemand van vrouwelijk geslacht zijn.
3: Tja, dat hadden we niet verwacht, hè, man.
2: ja. Oh, surprise.
3: Ja. Yeah.
1: Hey, Ruben, ik wens je heel veel plezier daar op Festiloco en heel veel succes met die set, hè.
2: Dankjewel.
1: Doei.
2: En misschien aan de mensen van Festiloco om mij uit te nodigen.
1: Voilà, dat is met heel veel liefde ontvangen hier ook.
4: Bye.
2: Salutjes.
1: Festiloco.

666.

0: Festiloco.
1: Yes, het is nog altijd met Festiloco te doen. Maar ik wil het petje afzeggen, Manu, over alles wat jij al doet de afgelopen jaren. Het is toch waanzinnig wat je neerzet. Want dat is niet jouw fulltime job ook, hè?
2: Nee, dat is een uit de hand gelopen hobby.
1: Maar wel tof, denk ik, om je daarmee bezig te houden.
2: Ja, dus heel leuk, heel leuk.
1: Zeg, belangrijk, zijn er nog tickets voor Festiloco?
2: We zitten momenteel in wave 3 en daar zijn er nu nog 1000 tickets. Dus ja, we verwachten dat tegen het einde van de maand die verkocht zijn. En dan de laatste dagen zijn er nog in de wave 4 de laatste 1000 tickets. En dan gaan we misschien een keer sold out gaan.
1: Dat zou mooi zijn, hè? Ja.
2: Dat zou heel mooi zijn.
3: Dus wees er als de flamingo's bij.
1: Ja, en haast je vooral naar de site.
2: www.festiloco.be.
1: Voilà, vandaag moet je dus zijn als je tickets wilt kopen. Maar als je nu goed oplet, dan kan je gewoon tickets winnen. Als jij het antwoord weet natuurlijk op de volgende wedstrijdvraag. En dat is...
2: De hoeveelste editie is dit jaar...
1: Ja, van Festiloco. We hebben het al een paar keer gezegd, maar als je goed hebt opgelet of je bent gewoon een grote fan, stuur nu het antwoord in de Top Radio BE app en dan ben jij er misschien met plus one nog bij. Hopsa!
0: Top 2 haakt. Festiloco.

0: Festi Loco.
1: Yes, het is nog altijd met Festi Loco te doen. Maar ik wel het petje afzeggen, maar nu, over alles wat dat jij al doet de afgelopen jaren. Dat is toch waanzinnig wat jij neerzet. Want dat is niet jouw fulltime job ook, hè?
2: Nee, dat is een uit de hand gelopen hobby.
1: Maar wel tof, denk ik, om je daarmee bezig te houden.
2: Ja, dat is heel leuk, heel leuk.
1: Zeg, belangrijk, zijn er nog tickets voor Festi Loco?
2: We zitten momenteel in wave 3 en daar zijn er nu nog 1000 tickets.
1: Mm-hmm.
2: Dus ja, we verwachten dat tegen het einde van de maand die verkocht zijn. En dan de laatste dagen zijn er nog in de wave 4 de laatste 1000 tickets. En dan gaan we misschien een keer sold out gaan.
1: Ach, dat zou mooi zijn, hè? Ah.
2: Dat zou heel mooi zijn.
3: Dus wees er als de flamingo's bij.
1: Ja, en haast je vooral naar de site.
2: www.festiloco.be.
1: Voilà, vandaag moet je dus zijn als je tickets wilt kopen. Maar als je nu goed oplet, dan kan je gewoon tickets winnen. Als jij het antwoord hebt natuurlijk op de volgende wedstrijdvraag. En dat is...
2: De hoeveelste editie is dit jaar...
1: Ja, van Festi Loco. We hebben het al een paar keer gezegd, maar als je goed hebt opgelet of je bent gewoon een grote fan, stuur nu het antwoord in de Top Radio BE-app en dan ben jij er misschien met plus one nog bij. Hopsa!
0: Top 2 haakt. Festi Loco.

0: Festie Loco.
1: Bijna even belangrijk dan feesten en drinken is natuurlijk ook de food. Zijn er wat leuke foodstandjes te bespeuren op Festie Loco?
2: Ongelooflijk veel. Ongelooflijk.
1: Oh. Ja, echt?
2: Ja, dat is...
1: Ja, Greg, je had het al over. Het is jouw meest romantisch plekje.
3: Ik krijg al honger als ik eraan denk.
1: Nee, maar wat kan je dan allemaal eten?
3: Ja,
1: dan,
3: wel, het leuke eraan is, ik draai op de retro stage en ik moet brugje overkomen. En als je dat brugje overkomt, op de rechtse kant, zie je zo in de put al zo al die mooie lampjes allemaal. En zo die mensen op die bankjes zitten. Het heeft echt iets sprookjesachtig, ik kan het niet anders zeggen. Zo rond die plaats, de lampjes, de bomen en dan die voetrugs er rond. Ik vind het echt supergezellig. Ik vind het romantisch.
1: Kei leuk. Wat is jouw favoriete eten op het festival, Manu?
2: Frietjes, natuurlijk.
1: Heerlijk. Ja. Zou ik met stoofvlees en zo? Of,
2: ja, stoofvlees. Ja. Alle snacks zijn er. Bikkieburgers zijn er natuurlijk.
4: Met mayonaise en curry ketchup.
3: Oh, we hebben ook...
2: Bikkieburger is met de drie sausjes en handjes.
3: Ah, ja. Ik ging ook zeggen, ze hebben ook van die verse hamburgers. Hè. En,
2: ja?
3: Ik ga naar daar. Die is normaal lekker, hè, man.
2: Ja. Angusburgers, ja.
3: Ja, oh.
2: Dan ook zo van die halve pitabroden hebben we ook. Dus, en het is echt wel lekker. Allee, het is één firma die met allemaal die eetkramen komt, maar die zijn echt kwaliteit.
1: Oké. Okay. En ik heb ook begrepen dat hij daar niet betaalt in geld, maar in flamingo's.
2: Dat klopt helemaal.
1: Oké, goed. En dat werkt met een betaalkaart, betaalsysteem met een bandje?
2: Ja, dus een bandje met een chip op. En daar kan je geld opladen. En daarmee kan je overal eten, drinken. Ook merchandise kopen van Festie Loco. Er is ook merchandise.
1: Ah ja, dat is ook daar. Oké, okay, tof.
2: Dat is ook aan de foodtrucks en zo. En de kermisattractie kan je ook doen. Dus ja.
1: Greg, het is jouw meest romantische spotje daar. Maar ik kan wel inkomen dat de stage ook wel iets van jouw favoriete dingen te doen zijn.
3: Dat is mijn aller favorietste plaats.
1: Zeg, je hebt ook nog een speciaal setje voor ons voorbereid. Wat kunnen we daarvan verwachten?
3: Wel, ik heb een setje voorbereid met alleen maar eigen tracks en remixen die al uitgebracht zijn of nog moeten komen. Ik heb een paar remixen gemaakt die... echt wel lekker zijn, dat zeg ik het zelf. En dan ja, het allerbelangrijkste, de plaat van Festie Loco Anthem, dat ik met Ron Retro gemaakt heb, daar start ik mee hè, vandaag. Ja, sowieso. Hè.
1: Alright, ik ben heel erg benieuwd, dus we gaan luisteren naar die set van Greg S.
0: Top 2 haakt. Festie Loco. Kinder.
5: Is de Ronnie in de Zeg, Greg, klits er eens een graaf, kikskrinium. Ja, ja, dat is hem. Geef me na, maar is een loco melodieke.

0: Yes, het is nog steeds te doen bij het Festi Loco. Er zijn nog tickets te koop. Je kan gewone tickets kopen, maar er zijn ook wat specialetjes dat je kan doen. Want je kan bijvoorbeeld ook een VIP-tafel boeken.
1: Ja, met je bedrijf kan je naar Festi Loco komen, naar onze VIP. En dat is toch iets speciaals. Dus niet zoals andere festivals waar dat een paar tafeltjes zijn, maar op Festi Loco hebben alle bedrijven hun eigen VIP-tafel waar dat heel het festival niemand anders komt aan zitten.
0: Ja, en dat is ook met eten, heb ik begrepen.
1: Tuurlijk is dat met eten, ja. Een festivaldag doorstaan zonder eten, dat
0: maar
1: kan niet goed.
0: Maar het is wel speciaal eten, dus daar mag ik een beetje lachen.
1: Dus... Ja. Dus van 5 tot 7 worden er constant koude en warme hapjes geserveerd. Mm-hmm. En dan van 7 tot 9, van het jaar is dat, terwijl dat Willy Sommers komt optreden bijvoorbeeld, kunnen 2 uur lang Cota Los à volonté eten.
0: Heerlijk. En hoeveel kilo heb je dan besteld?
1: De traiteur moet maar zien dat hij genoeg mee heeft.
0: Heerlijk. Maar daar zijn dus ook nog kaarten voor te kopen via de website.
1: Er zijn nog enkele VIP-tafels vrij, ja.
0: Zeg, en als je eens kijkt richting de toekomst van Festi Loco, hoe ziet die eruit?
2: Wel, rooskleurig.
0: Rooskleurig, ja. Buiten dat die rooskleurig al is, ja.
1: Maar het stadsbestuur van Inhoven heel dankbaar zijn, want afgelopen jaar hebben we een vergunning gekregen voor de volgende 5 jaar.
0: Hey.
1: Dus, en dat is wel... Ik ben hun daar heel dankbaar voor.
0: En je gaat het dan ook doen, de komende 5 jaar?
1: Natuurlijk, ja.
0: Oké, goed.
3: Ja, wij zijn ook dankbaar natuurlijk, als DJ. Dus,
0: ja, zeker. Hey, zeg mannen, dat was het dan. 6 uur radio vliegt gewoon zomaar ineens voorbij. Nee. Dikke merci voor de zotte 6 uur lange radio met Festi Loco. En dan hoop ik vooral samen met jullie weer dat het heel goed weer gaat zijn. En heel veel plezier op Festi Loco.
4: Zeker.
1: Dank u wel.
0: Salutjes.
5: Bye. Top 2 haakt. Festi Loco.